akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
1: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
3: I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
1: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. In het midden van het land rijdt het nu langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud bij Ravenstein 10 minuten. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst een kleine 10 minuten oponthoud. En op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

The Only Way Out, The Only Way In. In plaats van de Cliff Richards uit 1982. Wat dan een lekker begin van de vroege dinsdagmorgen. Ja, vandaag alweer de 29e van de septembermaand. Goedemorgen, dit is weer de ochtendspits. Lekkere muziek op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Loo FM. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. Dus dat betreft staat alles klaar volgens mij. En de playlist is weer lekker gevuld met oude, lekkere hits. 1972, 75 zie ik staan. Zelfs nog 1969. Dus ja, we zijn er klaar voor. We gaan beginnen.

Sister Sledge met Frankie en daarvoor de Commodores met Easy. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 29e van de septembermaand en vandaag de draagrooddag. En ook de internationale dag van het hart en de internationale dag tegen voedselverspilling.

Ron Brandstede en José met zijn solo Marian. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Sylvia. Sylvia Geertsen is een Nederlandse model. Is vandaag 41 jaar geworden. En Nicolette Kluiver is een Nederlandse presentatrice. En voormalig model is vandaag 42 jaar geworden. Karel Klaver is een Nederlandse hockeyer, staat erbij. Is een 48 jaar geworden, een voormalig Nederlands hockeyer. En wie staan er vandaag nog meer op? Nou, Niels Hoogland is een Nederlandse DJ, is vandaag 54 jaar geworden. En Jon Jones is een Nederlandse acteur, is vandaag 63 jaar geworden. Ron Jans is een Nederlandse voetbaltrainer en voormalig voetballer, is vandaag 68 jaar geworden. En Piet Rijmakers is een Nederlandse springruiter, is vandaag 70 jaar geworden. En dat waren volgens mij de jarigen die hier staan op de kalender. Ja, dat waren ze. We gaan verder met ABBA, met I Do, I Do, I Do.

0: Goud van Oud, Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Met Tessie, I Love You, een plaat van Left Side uit 1975. En als ik zo terugkijk in de playlist, had ik net ook al een plaat van Left Side. Ja, 3 platen geleden ongeveer. Welcome to my house. En dat was een plaat uit 1969. De 2 keer Left Side in de playlist. Mag dat ook? Normaal gesproken mag dat eigenlijk niet. Maar het is dinsdag, dus vandaag mag het wel. We gaan even kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio. Met natuurlijk Willem van den Belt weer op de radio, gelukkig wel. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur Broodjebal met Albert Vierhuis. Het lunchprogramma bij Loco FM. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusink. Van 4 tot 5 uur de locomotief. Van 5 tot 6 uur sportief zijn zeker weten met Dirk-Jan Grootkazijn. Een herhaling van gisterenavond. En van 6 tot 8 uur DJ Aaron Lady met Marga Schepers. Van 8 tot 10 uur Nashville met Jack Aaldrink. En van 10 tot 12 uur Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout.

0: 1963, in plaats van James Blunt uit 2007 kwam deze plaat. Ja, voor ochtendspitsbegrippen een vrij nieuwe plaat eigenlijk, hè? 2007. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend begint mogelijk nog grijs. In de loop van de ochtend krijgt de zon waarschijnlijk meer ruimte. Het is in ieder geval droog met een zwakke tot matige oostenwind. En halverwege de ochtend is het ongeveer 17 graden. Nou, vanmiddag draait de wind naar het zuidoosten en wordt warme lucht aangevoerd. Het is uitzonderlijk warm met maxima rond de 25 graden in het midden en westen van het land. En de hoogste temperaturen zijn in het zuidoosten te vinden, waar het 26 tot 28 graden kan worden. Ja, ja. En lokaal kan het zelfs nog iets warmer worden. En het is dan ook aanzienlijke kans dat de warmterecords sneuvelen. Dat gaan we volgende uur bekijken. En daarbij wisselen wolkenvelden en zonneschijn elkaar af. Dus ja, vanmiddag wordt het zomers warm. Een echte nazomerdag. We gaan verder met de plaat van de Les Humphrey Singers en straks het weer voor de aankomende dagen.

Mexico, een plaat van de Let's Hungry Fingers uit 1972. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen wordt het 24 graden hier in de regio. Met een windkracht 3 uit het zuid-zuidoosten. Wel kans om een bui, 4 mm staat erbij. En ook kans op een onweersbui. Daar staat een bliksemschicht bij. Donderdag hetzelfde weertype, 20 graden dus qua temperatuur naar beneden. En een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. En dan kan er 11 mm neerslag vallen. Dus zal er ongetwijfeld een bui komen op donderdag. Vrijdag weer een droge dag. 20 graden met een zonnetje erbij. En een windkracht 2 uit het zuidwesten. Nou, qua weercijfers. Vandaag een weercijfer 9. Morgen een weercijfer 8. En donderdag een weercijfer 7. En vrijdag een weercijfer 9. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst Mick en Katie Kissoen.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land wordt het langzaamaan drukker op de weg. Er staan op dit moment alleen wat korte dagelijkse files. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je op dit moment het meeste oponthoud. Bij Ravenstein 10 minuten. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken ruim 5 minuten vertraging. De N305 Dronten richting Almere bij Zeewolde 5 minuten oponthoud. En ook op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam. Daar is de vertraging bij knooppunt Hattemerbroek zo'n 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

0: Something Inside is So Strong, een plaat uit 1987. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? 1968, de eerste uitzending van de Fabeltjeskrant op de Nederlandse televisie. Ja, de Fabeltjeskrant, hè? Ja.
1: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
0: Ja, de Fabeltjeskrant voor het eerst op de tv, op de Nederlandse tv in 1968 op deze datum. 1992, Veronica zendt op Nederland 2 de eerste aflevering uit van All You Need Is Love. En Robin ter Brink presenteert het programma en zal het tot heden blijven doen. Dus Robin ter Brink was in 1992, hè? Ja, All You Need Is Love voor het eerst op de tv. En 2008, het einde van de papieren editie van de gratis krant Dag wordt aangekondigd. En nog een heel ander berichtje uit 1970. Opening Nieuwe IJsselbrug over de IJssel bij Zwolle. Ja, gebeurde op deze datum in 1970.

It's over, in plaats van level 42. Ja, het is inderdaad over. Het eerste uur is alweer bijna over. Ja, we gaan weer richting 8 uur. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede gedeelte van de ochtendspits. En dan gaan we ook even bekijken wat Willem van der Belt zo wel in zijn programma heeft. En ook Broodje Bal natuurlijk, hè. Gaan we straks even bekijken. Dus bij het volgende uur. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Doen we dit keer met Mesje Forte. Met Garden Party.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
2: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten. Waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden ook na 5 uur in het weekend.
1: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat nu 90 kilometer file. Dit komt vooral door korte dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 minuten. Er zijn een paar uitzonderingen, waaronder de N311 Terlet richting Wolfheze. Daar is de vertraging bij Schaarsbergen 35 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein een klein kwartier vertraging. De N50 Emmeloord richting Zwolle, daar is de vertraging bij Kampen in beide richtingen 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Nijkerk 6 kilometer file en de vertraging is hier ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05-25-760-200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: 105.5. Dit is Lou FM.
7: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
8: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Bimbo, Bimbo, een plaat van Freddy uit 1955. Alweer een oude plaat, alweer een gouden oude plaat. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de Ochtendspits op Loco en Loe FM op de vroege dinsdagmorgen. En vandaag alweer de 29e van de septembermaand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard bij, ook de verkeersinformatie. We gaan kijken wat Willem van der Belt zowel in zijn programma heeft. En ook het lunchprogramma bij Loco FM natuurlijk niet te vergeten. Broodje Bal, wat Albert zowel in zijn programma heeft. En we pakken ook de dagrecords erbij. Dus we hebben heel wat te doen dit uur. We gaan beginnen.

0: Julian Lennon met een plaat uit 1984. Ja, Too Late for Goodbye. Straks na 9 uur op Loco FM. Weer Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. En wat heeft Willem van den Belt zowel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezenderhits voorbij komen uit de 60, 70 en 80 jaren. En verder diverse schijven van alle radiostations die toen in de jaren 70 op de Noordzee lagen. Die komen ook weer voorbij. En tijdens het koffieuurtje maak je weer kans op een leuke prijs. Dat is tussen 10 en 11 uur dus. Maak je weer kans op een waardebon van €200. Dus twee waardebonnen maar liefst. Dat onder andere dus bij Mandje van de Radio op Loco FM. We gaan even kijken wat hij van schijven heeft. We pakken eerst even deze erbij.
1: Look out! Doedelschijf!
2: Hoera! Ik ben
1: Doedelschijf!
0: Wat zou de Doedelschijf wezen? Nou, dat is deze. Patricia Pai is vandaag de Doedelschijf bij Willem van den Belt. En wat heeft hij nog meer? Hij heeft deze ook.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: The Twilight of Never, ja. Donny Osmond, moet ik zeggen, ja. Dat is dus de alarmschijf voor deze week. Of deze week, deze dag, hè, voor deze dinsdag. En wat heeft hij nog meer? Dit natuurlijk ook, dat heeft...

0: Dancing on the Saturday Night. In plaats van Barry Blue. Dat is de treinenschrijver voor vandaag. En wat heeft hij nog meer? Heeft deze ook?
1: Mi amigo's lieveling.
0: Mi amigo's lieveling is vandaag van Beter Dan. Don't say goodbye. Ook best een leuke plaat. Echt een lievelingplaat. Ja, dat hoor je dus straks allemaal bij Mannetje van de Radio, bij Loco FM. Dus onder andere hè, nog veel meer natuurlijk, hè, want dat programma zit vol bombol met mooie muziek. En ook met laatste nieuwtjes. We gaan er straks weer van genieten. Dus na 9 uur op Loco FM, Mannetje van de Radio met Willem van den Belt.

De Hollies met een plaat uit 1974. Straks na 12 uur het lunchprogramma bij Loco FM. Broodje Bal, zo heet het lunchprogramma. En wat heeft Albert Vierhuis zowel in zijn programma? Nou, hij neemt je mee naar de top 40 van de jaren 70 en 80. En verder gaan we met de single top 3 terug naar de top 40 lijsten van september 1983 en maart 1988. En verder in het lunchprogramma om 12:30 is dat Rick Astley met het Take Me to Your Heart. En verder hoor je een aflevering van de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Nou, twee keer een Veronica alarmschijf en een Hollandse douwtrapper is dit keer van Bloem. Ik wil alleen bij jou zijn. Dat is deze plaat. Dat is dus de Hollandse douwtrapper. Straks bij een broodjebal met Albert Vierhuis.

Aristarchus met Siska Peters met Kom in mijn armen. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Ja, wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Gelukkig weer vanaf 9 uur. De vertrouwde stem van Bart van Dijk dus vanaf 9 uur tot en met 12 uur. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middag matinee met Jeanette. Nee, niet met Jeanette, met Egbert Bos staat hier. Ja, met EB. En dan van 2 uur tot en met 4 uur topdag met Gerrit de Top. Van 4 tot en met 6 uur muziekcarousel, de non-stop hits. En dan van 6 tot en met 8 uur Ellen versus Rob met Ellen en Rob. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur stemloos met Ben Ransdorp. En van 9 tot 10 uur love songs ook met Ben Ransdorp. Wat wij willen weten, 4 keer een W dus, van 10 tot 11 uur met Rob en Egbert. En dat was de programmering voor vandaag.

0: Staying Alive in plaats van de Bee Gees. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Nou, vanochtend begint het mogelijk nog grijs. In de loop van de ochtend krijgt de zon waarschijnlijk meer ruimte. Het is in ieder geval droog en met een zwakke tot matige oostenwind. En halverwege de ochtend is het 17 graden. Nou, vanmiddag draait de wind naar het zuidoosten en wordt warme lucht aangevoerd. Het is uitzonderlijk warm met een maximaal rond de 25 graden in het midden en westen van het land. En de hoogste temperaturen zijn in het zuidoosten te vinden, waar het 26 tot 28 graden wordt. Lokaal kan het zelfs nog iets warmer worden. Er is dan ook een aanzienlijke kans dat de warmte record sneuvelt. En daarbij wisselen wolkenvelden en zonneschijn elkaar af. Nou, vanavond is het tot zonondergangs nog heerlijk weer. Met een om van de nazomer te genieten. Na zonsondergang komt de temperatuur al snel onder de 20 graden. En is dus waarschijnlijk een jas nodig. Het blijft droog met wolken en opklaringen. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst in plaats van de Four Tops.

0: Don't Walk Away in plaats van de Four Tops. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Dan morgen 24 graden met een zonnetje erbij. Ook af en toe bewolking. Een windkracht 3 uit het zuid-zuidoosten. En wat kan zo'n bui of een onweersbui? 4 mm staat erbij. Donderdag hetzelfde weertype. 20 graden wordt het dan. Met een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Ook een kans op een bui, om een onweersbui. En er staat 11 mm bij. Vrijdag weer een droge dag, ook een zonnige dag. 20 graden, dus qua temperatuur wat duidelijk naar beneden. Maar 20 graden is toch lekker, hè? 20 graden met een zonnetje erbij. En de windkracht 2 uit het zuidwesten. Dan qua weercijfers. Vandaag een weercijfer 9, woensdag een weercijfer 8. Donderdag een weercijfer 7 en vrijdag een weercijfer 9. Tot zover het weer. Ja, nu de verkeersinformatie van de ANWB.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat nog 90 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen. Bij het Gelderdom 25 minuten. Op de N50 tussen Zwolle en Emmeloord is de vertraging bij Kampen in beide richtingen een kwartier. De A50 Os richting Arnhem bij Renkum 20 minuten. En ook op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam. Daar is de vertraging bij Ravenstein 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Dance Away in plaats van Roxy Music. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1921, was min 0,4 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 2011, was 25,2 graden. Dus ja, misschien vandaag wel een warmterecord. Zou maar zo kunnen gebeuren. Het staat dus op 25,2 graden en dat was in 2011. En de langste neerslagduur was in 2019, was 12,1 uur. En de hoogste etmaalstroom van de neerslag was in hetzelfde jaar, 2019, was 22,1 millimeter. Tot zover de dagrecords, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Bloem, maar ook Benny Nijman. En we beginnen met Arne Janssen.

Iedere keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van

Ik zal je heb, in plaats van Benny Nijman. En ook Arne Jansen kwam voorbij met 7 brieven. We gaan er weer richting 9 uur. Alweer het einde van dit programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdag. Voor de 29e van de septembermaand. De dag van Draagrooddag. En ook de internationale dag van het hart. En ook de internationale dag tegen voedselverspilling vandaag. Wat gaan we straks horen op de radio bij Loco FM? Nou, we pakken even de programmering erbij. Straks Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Gelukkig is Willem van den Belt weer op de radio met Mannetje van de Radio. We gaan er weer van genieten. Willem was weer hartstikke vroeg in de studio. Heeft de boel weer klaarstaan. De playlist is weer gevuld. En de jingles staan er weer klaar. Dus we gaan straks genieten van de stem van Willem van den Belt met Mannetje van de Radio. En ook straks het lunchprogramma van 12 tot 2 uur broodjebal. En ook de muziekleus in de middag met Albert Leuzing. Bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met het Muziekmuseum. Gelukkig Bart van Dijk weer vanaf 9 uur op de radio. En de vertrouwde stem dus van Bart van Dijk op Lou FM. En Bart heeft de boel ook weer klaarstaan. De bottenschijf staat weer klaar. Dus we gaan straks ook genieten van het Muziekmuseum. En ook topdag met Gerrit Top. En natuurlijk ook middagmatinee niet te vergeten met Egbert Bos van 12 tot 2 uur. Wat gaan wij nog doen? We gaan nog een leuke plaat draaien van Bloem. En ik heb nog een stukje klaarstaan van Danny de Munk. Heet dat morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
2: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in situaties waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
1: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
3: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
1: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. In het midden van het land rijdt het nog wel langzaam op de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. En dat komt door een ongeluk bij het Gelderdom. Het oponthoud is hier 3 kwartier. Op de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum 20 minuten. De A27 Almere richting Utrecht bij Eemnes ongeveer 10 minuten vertraging. En op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijshoort. De linkerrijstrook is dicht en hier is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
7: 105.5. Dit is Blue FM.
8: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk. Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: String.
1: Oh, Sandy Shaw en Puppet on a String. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. En oh, wat een verrassing. Ik kon kiezen uit twee bottenschijven. Maar ik heb maar gekozen voor de bottenschijf die genoteerd is door collega Aad Withaart. Tenminste, ik zie hier een briefje voor me. En volgens mij is dat het handschrift van Aad. Raccoon, deze week bottenschijf en dicht bij het vuur. Het is 13 na 9. Goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij de dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. En daar zijn we weer. Ja, wat bedoel ik daarmee? Nou, de vaste luisteraars van het Muziekmuseum die hebben het gemerkt. De afgelopen 3 weken was het eerste uur van het Muziekmuseum tussen 9 en 10. Gereserveerd voor collega Dries Smit. Een uurtje langer de ochtendspits. En dat was dus niet zo. Niet een uurtje langer de ochtendspits, maar gewoon het eerste uur van het Muziekmuseum. Nou, dat had allemaal te maken met wat personeelsgebrek bij de andere omroep, zoals collega Geert Hartold dat zo af en toe zo keurig vermeldt. Nee, Dries die, of Geert die noemt geen namen, maar die heeft het altijd over de andere omroep. En zo hoort het ook. In ieder geval bij de andere omroep wat personele problemen, wat invaldiensten. En vandaar dus dat ik het eerste uur van het Muziekmuseum hier niet was, maar het werd waargenomen door collega Dries Smit. En als ik Dries vanmorgen zo hoorde, volgens mij had hij nog best wel zin om nog weer even een uurtje Muziekmuseum te doen. Maar dat hoefde niet. En Dries, nogmaals bedankt. Ik heb hem vorige week ook al persoonlijk even bedankt voor het invallen. Ik zei, kom maar een keer een kopje koffie drinken met wat erbij. En zegt, nee joh, dat hoeft helemaal niet. Dat is collegialiteit. Ik doe dat gewoon. Misschien dacht hij ook wel bij zichzelf, ach, dat kopje koffie krijg ik even goed wel. Ja, inderdaad. Dus wat dat betreft. Maar nogmaals, Dries, bedankt voor het waarnemen. Zoals ik al zei, de afgelopen 3 weken van het eerste uur van het Muziekmuseum. Wat gaan wij doen? Nou, we pakken zo dadelijk de krant erbij, de Stentor van vandaag. Het uitgebreide weerbericht komt langs en natuurlijk straks tussen 10 en 11 een uurtje poldergoud. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Maar voordat het zover is, nog een hele hoop lekkere muziek afgewisseld met wat nieuwsberichten. Want dat is namelijk het menu van het Muziekmuseum.
2: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
3: Lou FM,

Abba met Take a Chance on Me en daarvoor het Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Brengt ons bij de krant van vandaag, de Stentor. Dinsdag 29 september 2026, wat zie ik op de voorkant van de Stentor? De overheid discrimineert Sinti en Roma stelselmatig. Want dat stelt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Hij vindt dit schokkend en eist dat het kabinet direct ingrijpt. En behalve dat de overheid Sinti en Roma discrimineert, discrimineren ze ook nog reizigers. Kijk eens aan, zo zie je maar weer. Want de nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de positie van woonwagenbewoners in ons land. En in een brandbrief die hij gisteren naar het kabinet heeft verstuurd, uit hij scherpe kritiek. Een leven zonder smartphone, dat kan toch helemaal niet? Toch wel. De Zutphense offfluencer, hey, dat is leuk, geen influencer, maar een offfluencer. Dan heb ik het over Floris van der Pol. Die heeft dit ogenschijnlijk onmisbare apparaat simpelweg uit zijn leven verbannen. Ik wil laten zien dat de offline wereld ook de moeite waard is. Met spoed gezocht, een vakman, schuine streep, vakvrouw. Nederland schreeuwt om praktisch opgeleide. Het Oosten is nu al een VMBO-bolwerk. En misschien zijn het er alsnog niet genoeg. Dan toch nog weer even terug naar de oorlog. En dan bedoel ik 40-45. Want de vader van Herman Schouten uit Wapenveld vocht tegen de Duitsers, werd NSB'er en belandde uiteindelijk in een strafkamp. Er is te lang gezwegen. En Herman Schouten die doet nu een boekje open. Dan heel veel geld. 185 miljoen euro. Zoveel waren de Nederlandse gemeenten vorig jaar 2025 aan Microsoft kwijt. Zonde, vinden experts. Want dat geld kun je ook in de eigen ICT hier in Nederland investeren. Ze spreken bovendien van het topje van de ijsberg, dus het zal waarschijnlijk nog veel meer zijn. Dan ook vandaag nog weer nieuws over Max Meerding. Daar ging het gisteren ook al steeds over in de krant. Dan heb ik het over voetbal, het oranje voetbal. Max Meerding, spits van Oranje, die zegt: mijn blessures, de tegenslagen, alles kwam eruit bij die 2-1 tegen Servië. En zoals we weten, alle beide doelpunten in die wedstrijd tegen Servië werden gescoord door Max Meerdink.

0: voor een liedje uit de jaren 80. Ja, bij de collega's van Radio 5 zijn ze momenteel met de evergreen toestanden uit de jaren 80 bezig. En misschien komt dit liedje daar ook wel langs. Zou zomaar kunnen. Altered Images en Don't Talk to Me About a Love. 9:30 betekent tijd voor het uitgebreide weerbericht. En er staat boven uitzonderlijk warm nazomerweer. Nou, ik ben benieuwd of er in mijn bericht ook gesproken wordt over de eventuele records waar collega Smit het vanochtend al over had. Want Dries die voorzag voor vandaag een nieuw warmterecord. Nou, wie weet. Na de mist en de bewolking van vanochtend is het vandaag zonnig. Daarbij wordt het uitzonderlijk warm voor eind september, met maxima tussen de 23 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. De oost- tot zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen, woensdag, begint zonnig met later op de dag bewolking. Het blijft wel zomers met 23 graden langs de kust tot 28 graden in Limburg. Eind van de woensdagmiddag volgen in het zuidwesten enkele buien, waarvan sommige met kans op onweer. Overmorgen donderdag is overwegend bewolkt met in de ochtend regen bij zo'n 21 graden. Maar vrijdag keert het na zomerweer na eventuele ochtendmist terug bij maxima van zo rond de 20 graden.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

Christy en Yellow River. En daarvoor, nou was dat geen lekkere gouden ouwe. Het was er eentje van de Everly Brothers en Claudette. Het is inmiddels 9:55. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Ja, vanochtend al meerdere keren in het nieuws. Heel veel ouderen belanden in het ziekenhuis na een val. En wat is zo bijzonder daaraan? Nou, dat er meer jonge ouderen in het ziekenhuis belanden na een val. Nou, er zijn wat cijfers bekend geworden. Elke 4 minuten, ja, inderdaad, elke 4 minuten belandt er ergens in Nederland een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valpartij. En in bijna 80% van de gevallen is het flink mis met ernstig letsel tot gevolg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Veiligheid NL. Het kenniscentrum benadrukt het belang van balansoefeningen. Ook als je nog nooit bent gevallen en een fitte levensstijl hebt, zegt een woordvoerder. Want in 2025 belanden naar schatting 124.000 senioren na een val in het ziekenhuis. En dat waren er zo'n 5.000 meer dan het jaar ervoor. Kijken we naar de afgelopen 10 jaar, dan is het aantal valongelukken met ernstig letsel sindsdien zelfs met 16% gestegen. En, nu komt het, opvallend is dat de stijging het grootst is onder de relatief jonge groep senioren van 65 tot 74 jaar. De ziekenhuiscijfers laten maar een fractie van het werkelijke probleem zien. Want jaarlijks vallen ongeveer 1 miljoen Nederlanders van 65 jaar of ouder, en dat is een derde van alle senioren. Onder de 85-plussers gaat zelfs 60% minimaal 1 keer per jaar onderuit. Waar een val bij de jongere senioren vaak resulteert in een gebroken pols, zijn de gevolgen bij mensen van hoge leeftijd veel ernstiger. Zij breken vaker een heup of lopen zwaar hersenletsel op.

Een zonder naam, beste dan en amore. En daarvoor Rishi met Lay All Your Love On Me. En daar weer voor dat verhaal over die jonge ouderen die in het ziekenhuis terechtkomen na een val. Er werd ook gesproken over, nou ja, de eerste keer dat mensen vallen, breken ze vaak de pols. En dan later het heup of iets anders, iets ernstigers. Of ze lopen zwaar hersenletsel op. Nou, ik moest denken aan mijn moeder. Nou ja, die had Parkinson.

Zo zie je maar weer. Nou, in dat bericht stond ook dat de stijging van die valpartij het grootst is onder de relatief jonge groep senioren. En dat is dan de groep van 65 tot 74 jaar. Een jonge senior dus. Nou, zo zie je maar weer. Kijk even naar de Telegraaf voor wat berichtgeving. En het volgende bericht zal ongetwijfeld Egbert deugd doen. Want die zit een beetje in die branche. Begrijp ik wel eens. De chipfondsen die zetten de deur open naar een recordjacht voor de AEX. Nou, kijk eens aan. Egbert, ik hoop dat je ook geluk hebt. En dat je ook in de goede fondsen geïnvesteerd hebt. Dan voetbal, voormalig FC Twente-speler Brian Ruiz. Kennen we die nog? Jazeker. Hij is momenteel interim bondscoach van Costa Rica. Nou, als we het dan toch over sport hebben. Andy Murray, die haalt uit naar tennisouders. Hij hoorde bijvoorbeeld op de tennisbaan een moeder en die vroeg voor haar 6-jarige zoon naar een sportpsycholoog op 6-jarige leeftijd. Nou, kijk eens aan. In het nieuws hoorden we ook bewoners in Apeldoorn geëvacueerd naar een grote brand. En dan, ja, het gaat over eten en dan in het bijzonder bananen. Het is een hekelpunt, modificatie van etenswaren, bananen, aardappelen, dat soort dingen. Nou, gemodificeerde bananen, die blijven langer vers en ook langer geel. Het is maar dat we het weten. Dan eventjes het weer. In 2026, het jaar waar we dus nog steeds in zitten en waar de zon ook nog weer gaat schijnen. Nou, op dit moment al meer zon dan gebruikelijk in een heel jaar. Dan het verhaal over de benzineprijzen. Ruim 50% per liter benzine. Verschil tussen de goedkoopste en de duurste pomp. En dat is dan in Nederland. Nou, als we dan even het verschil met België erbij pakken. Als we dan de duurste pomp hier in Nederland nemen. Waar de benzine dus 50 cent per liter duurder is. En de goedkoopste pomp in België. Waar dan de benzine 50 cent goedkoper is. Dan zit er dus een liter Belgische benzine en een liter Nederlandse benzine precies 1 euro. Nou, kijk eens aan. En dan zal ik niet zeggen, reken het maar eens terug naar een gulden. Want dan is het helemaal een groot verschil. Maar het zou zomaar kunnen. Een euro verschil per liter benzine. Dan, we hadden zojuist al de cijfers over de valpartijen voor senioren. Nou, er is nog een ander onderzoek geweest. En daar hebben Nederlanders begrip voor iets wat ze doen. Nou, ik snap er zelf helemaal niks van. Maar waar gaat dat over? Nou, het is een onderzoek, dubbele punt. Iets meer Nederlanders hebben begrip voor het slaan van de vrouw.

Suzy Quattro. Dat is altijd fijn om te weten. She's in love with you. En daarvoor ook Smokey met Living Next Door to Alice. Het loopt alweer tegen het eind van het eerste uur van deze dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna de bottenschijf voor vandaag. Raccoon en Dicht bij het vuur. En dan natuurlijk, oh, tijd voor een uurtje verstaanbare liedjes. Oftewel tijd voor een uurtje poldergouds.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni, werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en na zomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De files worden snel korter. In het midden van het land staan er nog maar een paar. De langste op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Grijsoord. De vertraging is nog 15 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, voorbij Hoenderlo, 10 minuten oponthoud. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam, bij Hoevelaken, 5 minuten vertraging. En ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het langzaam. Daar is het oponthoud bij Barneveld ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: John Stevens en Evelien en daarvoor de botterschijf voor deze week. Ik vertelde het vanochtend al, ik kan kiezen uit twee botterschijven. Dien Sonders samen met Frank van Etten en ook Raccoon dicht bij het vuur. Nou, er is ook een briefje hier en ik vertelde het ook al eerder. Ik herken het handschrift van Aad Withaar, dus ik ga er maar vanuit dat dat de botterschijf is voor deze week. Raccoon en dicht bij het vuur. Het is 9:40 van harte welkom bij het middelste uur van het Muziekmuseum, duurtje poldergoud, duurtje verstaanbare liedjes. Wat ik nog niet verteld heb vanochtend is dat toen ik hier kwam, er een leesbril lag. Dus wat de bedoeling is van die leesbril, dat weet ik niet. Ik ga ervan uit dat iemand hem vergeten is, maar het kan ook een stille hint zijn voor mij. Zet de leesbril maar eens op, Van Dijk. Dan gaat het allemaal wat beter misschien. Nou ja, misschien had ik dan ook gesnapt waarom de twee botterschijven waren. Maar ik heb de leesbril nog maar niet opgezet, want ik heb zo het idee dat hij mij niet past. Maar dat is een ander verhaal. Dus als iemand de leesbril vergeten is, ik zal er heel voorzichtig mee omgaan. Hij ligt in het vakje bij de gevonden of schuine streep vergeten voorwerpen. Dus daar ligt de leesbril. Wat gaan wij doen? Nou, kijk zo dadelijk even naar de website van loopmedia.nl. Want er is een prijs gewonnen. Ja, ja, kijk eens aan. En prijzen, daar ben ik altijd een voorstander van. Zeker als er dan nog iets bij getrakteerd wordt. Maar nou ja, laten we daar maar niet van uitgaan. Maar in ieder geval, er is een prijs gewonnen. En dat is een hele mooie prijs. En wat dat precies voor prijs is voor diegenen die het nog niet meegekregen hebben, dat hoor je zo dadelijk. Voor de rest kijken we naar wat andere berichten op de website van Lou Media. En natuurlijk daaromheen gezellige Hollandse liedjes. Blijf luisteren naar inderdaad Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Mia en Leo op zijn harmonica. En ja, het liedje was nog achtergelaten door Dries vanochtend. Was er bij het Hollandse kwartiertje nog niet aan toegekomen. Nou, ik kende het plaatje van Mia en Leo niet op zijn harmonica. Ja, niet helemaal een uptempo. En ja, als we het dan toch over Mia en Leo hebben. Ja, deze die ken ik wel van Mia en Leo. Ga je mee naar

0: Mia en Leo, zomaar ineens twee keer achter elkaar. En dit was dan degene waarvan ik bij mezelf dacht, ja, die ken ik wel van Mia en Leo, dus vandaar. De zomer loopt langzaam ten einde en de herfst doet zijn intrede. Een mooie gelegenheid om aanstaande zaterdag 3 oktober een gezellige bingoavond te bezoeken in dorpshuis Ons Huus in het centrum van de Hoge Enk. Toe maar. Er staan 20 bingo-rondes en een gratis ronde op het programma. Daarnaast is er een speciale tussenronde en wordt de avond afgesloten met de hoofdronde. Tussendoor maken deelnemers ook kans op de jackpot. De organisatie, daar op de Hoge Enk, belooft een gezellige avond voor jong en oud. En voor wie het dorpshuis niet direct kan vinden, die hoeft alleen maar de geur van de frituur te volgen. De bingo begint aanstaande zaterdagavond 3 oktober om 19:30 in dorpshuis Ons Huis aan de Hoge Enk.
1: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Loe FM.

0: Oh, de mouflons waren dat en vliegen zonder vleugels. Het is inmiddels 10:55. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Hè? Ja, we gaan een liedje laten horen hier in het uurtje Poldergoud. Waarvan ik eigenlijk gehoopt had dat die botterschijf zou worden. Is niet gebeurd. Nee, ik heb daar ook geen invloed op. Tenminste, ja, ik mag één stem uitbrengen. Maar voor de rest, er waren andere mensen die vonden andere platen mooier. Onder andere de botterschijf voor deze week. Raccoon en Dicht bij het vuur. Daar is helemaal niks mis mee. Maar ja, welke plaat is dat dan? Nou, weet je wat? Ik ga hem gewoon laten horen. Ik ga er nog wel even een klein beetje doorheen praten. Want het duurt nog even voordat ze begint te zingen. Maar ja, gisterochtend trouwens ook bij Dries. In het Hollandse kwartiertje in de ochtendspits. Het is de nieuwe plaat, inderdaad, van Desiree.
1: Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, het is even slikken,

0: Ik zou bijna zeggen, oh, wat een mooie plaat, hè? Ja, wordt te weinig gedraaid op de radio. Jammer, ja, gisterochtend bij collega Smit in het Hollandse blokje, het Hollandse kwartiertje. Ik ben blij dat Dries, nou ja, een beetje dezelfde smaak en dezelfde keus heeft als ik. En het is de nieuwe plaat van Des Ray. En voor diegenen die denken, Des Ray, wie is dat nou weer? Nou, als je afgelopen zaterdag naar de beste zangers hebt gekeken, toen stond zij in het middelpunt. En voor diegenen die het nog niet weten of die het gemist hebben, Des Ray was ooit de zangeres van de Two Brothers on the Fourth Floor. Nou, die Des Ray heeft een nieuwe plaat gemaakt en ik vind hem zo mooi. En nogmaals, jammer dat hij door de Bottenschijfcommissie niet is verkozen tot Bottenschijf. Maar ja, je kunt niet alles hebben van Dijk. Dus bij deze, dan draai je hem zelf maar. Zeilen op de wind van vandaag. Ik zei het bij het begin van het uurtje Poldergoud al. Oeh, er is een prijs gewonnen. En wat is dat voor prijs? Nou, de gezamenlijke verslaggeving van de natuurbrand bij het Harde heeft de VRMG en die letters, die noemen we wel eens vaker. En VRMG staat voor Veluwe Randmeer Media Groep. Nou, de VRMG die heeft een prijs gewonnen. En de productie won in de categorie Nieuws en Achtergronden. Volgens de jury laat de berichtgeving zien hoe belangrijk snelle, zorgvuldige en professionele lokale journalistiek is op het moment dat er iets groots gebeurt. De verslaggeving kwam tot stand door samenwerking van redacteuren en vrijwilligers van de VRMG, oftewel RTV Nunspeet, Lou Media, de Loco Media Groep en A1 Media Groep. Genoemde omroepen werken steeds intensiever samen in aanloop naar de vorming van een streekomroep. Bij verslaggeving Natuurbrand het Harde zagen we hoe belangrijk goede calamiteitenverslaggeving is. Al dus jurylid Mark Veningen en die is hoofdredacteur van Talpa Network. Ook dat is echt een journalistiek vak. Op het moment dat er iets gebeurt, snel, zorgvuldig en onafhankelijk de informatie brengen waar inwoners behoefte aan hebben. Hoofdredacteur Janno van der Bor van de VRMG ziet de prijs als een mooie erkenning voor de makers en voor de samenwerking tussen de verschillende omroepen. Er gaat, en we hebben dat wel eens vaker verteld, de komende jaren veel veranderen in het lokale medialandschap. We willen de lokale binding graag behouden en tegelijk verder professionaliseren. Deze verslaggeving laat goed zien wat er mogelijk is als redacteuren en vrijwilligers van verschillende omroepen intensief samenwerken. Voor mij, Janno dus, is dit een mooi voorbeeld van hoe streekomroepvorming de lokale journalistiek sterker kan maken. Vanaf 2028, en ja, dat is al sneller dan je misschien denkt, gaat de lokale publieke omroep anders georganiseerd worden. In elke regio komt één organisatie die verantwoordelijk is voor het lokale publieke nieuws. De omroepen die nu nog afzonderlijk werken, bereiden zich daarom voor op één gezamenlijke streekomroep. En dat is dan die VRMG. Door mensen, kennis en middelen te bundelen, moet er meer ruimte komen voor professionele journalistiek in de regio. En juist bij de natuurbrand bij het Harde kwam die samenwerking duidelijk naar voren. Makers van verschillende omroepen deelden informatie en beelden om inwoners zo snel en betrouwbaar mogelijk op de hoogte te houden. Nou, kijk eens aan. En met die prijs, met die lokale media awards, worden jaarlijks bijzondere producties en makers binnen de lokale journalistiek bekroond. Nou, het ging dus over het verhaal, oftewel de gezamenlijke verslaggeving van de natuurbrand afgelopen zomer bij het Harde. Nou, van harte proficiat, dus alle redacteuren die daaraan hebben meegewerkt, en dat is hierbij bij Lou Media, dus Jeanette, die heeft ook haar vingers blauw getikt toen in die tijd. En nou ja, ook de andere redacteuren natuurlijk van harte proficiat. En ik weet het nog, als de dag van gisteren, we waren met de mobiele studio bij het G Voetbal op Sportpark Schenk op het Harde. Dries en ik zaten in de mobiele studio, er werd voor ons gevoetbald. En op een bepaald moment zei Dries, kijk eens aan, moet je daar eens kijken. Daar heeft iemand een sigaar aangestoken. Ik zeg, waar zo dan? Ja, daar zo. Bij die rookwolk. Nou, dat was dus het eerste rookwolkje wat er tevoorschijn kwam. En ja, het klopt ook wel. Het gebeurde tijdens het schieten. Dus wat dat betreft zei Dries, ja, het is een klapsigaar. Want wij hoorden steeds ook de knallen daar op dat oefenterrein van die, nou ja, van die granaten die daar tot ontploffing werden gebracht. En dat had dus de brand tot gevolg. Ja, ik weet het nog. Zo Dries die zei dat op zijn eigen manier. Nou, kijk eens aan, door even iemand een sigaren aan de steuken. Een klap sigaren. Nou, dat dus naar aanleiding van de prijs, de Media Award, die dus de redacteuren van de VRMG hebben gekregen.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

pot. Hendrik Wijngaarden en een bruiloft zonder gasten. Ja, je kunt het ook positief bekijken. Een bruiloft zonder gasten is wel zo voordelig, hè? Ja, nou ja, daar gaat het liedje trouwens niet over. Het is 10:58. Fijn dat je luistert naar Lou FM. Blijf luisteren, hè? Tot 11:00 dus het uurtje Poldergoud. Dan straks tussen 11 en 12 nog een uurtje Muziekmuseum. En dan van 12 tot 2 de middagmatinee. Vandaag met EB, oftewel Egbert Bos. Ja, vorige week toen had ik bij de artikelen die ik voorlas van de website van Lou Media een artikel over een... Ja, het was iets van Global Rise. Ik heb nog even gezocht of ik het terug kon vinden, maar het was van Global Rise, organisatie hier in de regio niet geheel onbekend. En dat ging over een bijeenkomst met, een bijeenkomst over digitale Bijbelteksten. Nou, ik kreeg daar een hele lieve reactie op. Want ik zei dus, ja, ik ben niet zo voor het digitale, maar dat heeft gewoon met mij te maken en niet alleen met digitale Bijbelteksten, hoor. Dus ook met andere digitale dingetjes, daar ben ik helemaal niet zo voor. Maar zoals ik al zei, ik kreeg daar een heel lief appje op of ik het dus liever hield bij het papier. Ja, inderdaad, ik ben meer voor het authentieke, voor het traditionele. Dus bij deze. Nou, en daar past dan misschien wel het volgende liedje achteraan. En behalve voor degene die mij dat appje stuurde, wil ik dat ook draaien voor Geert en Henny in Doornspijk. Ik sprak Geert kort geleden nog. En ja, Geert, ik heb je wel eens vaker verteld. Als je mij iets vertelt, dan moet je wel oppassen, want het wordt zomaar op de radio dan ook gezegd. Nou, Geert die vertelde mij, nou ja, niet in vertrouwen, maar hij vertelt het gewoon. Want Henny is tegenwoordig ook bihus. Kijk eens aan. Of ze ook al pensionado is, dat weet ik niet. Maar ja, ik geloof het wel. Nou, in ieder geval speciaal dus ook voor Geert en Henny. En dat kan niet missen. Hier is D.C. Lewis.

DC Lewis, plaatje uit 1970. En ja, ik heb hem nog op vinyl, jazeker. En ik weet nog, het hoesje, ik kan het nog helemaal zo, als ik de ogen dicht doe, voor me halen, dat hoesje. En het orgel werd bespeeld door Feike Asma. Ja, toen in 1970, toen wist ik nog niet wie Feike Asma was. Later is dat wel bij mij binnengekomen. Dus DC Lewis, hij zong het. En Feike Asma dus op het orgelplaatje werd ook speciaal gedraaid. Zoals ik net al zei, voor Geert en Henny. Geert al wat langer genietend van een, nou ja, ABP-pensioen. Zal ik het daar maar op houden? Nou, Henny ook, nou ja, nu... met AOW. Tenminste, als ik het goed uitgerekend heb, maar ik weet het niet zeker. In ieder geval, nou ja, geniet ervan met z'n tweetjes. Henny en Geert, en speciaal voor jullie dus mijn gebed, maar ook voor diegene die via een appje reageerde op mijn digitale bijbelteksten-verhaal van vorige week. Nou ja, zo zie je maar weer. Zo hoor je nog eens wat op de radio. Boudewijn de Groot, hier op Blue FM. En ik geloof in jou en mij. Nu hoe

0: Nou, zeg nou zelf. We zitten wel in de afdeling mooie liedjes. Boudewijn de Groot was dat, met avond, oftewel tussen haakjes erachter. Ik geloof in jou en mij. Aanstaande donderdag, overmorgen dus, dan is het 1 oktober en dan wordt er in Nunspeet stilgestaan bij de Joodse mannen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in werkkamp De Bruine Enk. Het denking vindt plaats bij de gedenksteen op de hoek van de Hullerweg en de Waterweg. De mannen die moesten in het kamp bosarbeid verrichten en op 3 oktober 1942 werden ze naar Westerbork afgevoerd. Later kwamen ze om in vernietigingskampen. Leerlingen van groep 8 van basisschool De Bron leveren een bijdrage aan de herdenking. Vooraf krijgen ze een gastles van nabestaande Sarah de Vries. Er worden gedichten voorgedragen door de leerlingen. Aanstaande donderdag dus. Aandacht voor werkkamp De Bruine Enk. En die herdenking die vindt plaats bij de gedenksteen. En die is te vinden op de hoek van de Hullerweg en de Waterweg in Nunspeet.
1: 24 uur per dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg. Vanuit het hart van Elburg. Lou FM.
2: Bart van Dijk.

Nou, als dat niet duidelijk is, dan weet ik het ook niet meer. Het is mijn leven. De nieuwe plaat van Belinda Kinnaar brengt ons bij het eind van het uurtje Poldergoud. Uurtje verstaanbare liedjes. Morgenochtend tussen 10 en 11, dan is er weer hier op Loe FM bij wederom een nieuw uur Poldergoud. Zo dadelijk het journaal van 11 uur, daarna de bottenschijf. En dan wederom een uurtje Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Loe FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Daarna Winner en Tell Me Why. Daarvoor de bottenschijf voor deze week. Raccoon en Dicht bij het Vuur. Ja, daar moet je zitten als je wat mee wilt maken. Het is inmiddels 10:50. Van harte welkom bij het laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Betekent muziek en info tussen nu en 12:00. We hebben ook nog nieuws over Madonna. Och, nou ja, nieuws over Madonna. In Amerika zijn prijzen uitgereikt. De zogenaamde MTV Awards. En daar was Madonna ook. Is inmiddels 68 en ze was erg verward. Nou ja, wat was er met Madonna aan de hand? Nou ja, mensen die iets dichter bij haar waren en die de avond met haar opgetrokken hadden, die waren helemaal niet zo verbaasd, want ze had gewoon te veel gedronken. Dus vandaar de verwardheid bij Madonna. Nou, laten we het maar over iets heel anders hebben, want een themaavond in Elburg en op die themaavond staan verhalen van vluchtelingen centraal. Verschillende maatschappelijke organisaties en kerken in Elburg houden donderdag 8 oktober een themabijeenkomst over vluchtelingen en integratie. Tijdens de bijeenkomst staan ontmoeting en uitwisseling centraal. Via workshops komen verschillende perspectieven aan bod en statushouders vertellen over hun traject van aankomst tot het opbouwen van een nieuw leven. Vrijwilligers delen hun ervaringen bij de noodopvang bij Walibi en COA-medewerkers geven uitleg over de procedures rond aankomst en opvang. Ook de begeleiding van statushouders hier in Elburg zelf komt aan bod. De bijeenkomst vindt plaats in de Echterskerk hier aan de Vrijheidsstraat 1 en duurt van 7:30 tot 9:30 en de inloop is mogelijk vanaf 7:00. Het is aanstaande donderdag over een week, donderdagavond 8 oktober en iedereen van harte welkom.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Kok Robin en de Brommers, you mate. Nou, een Brommers die ik heb gemaakt is... Ik heb iets beloofd aan Jan Kruithof. Hij was vanochtend hier in de studio. Even een bakje koffie gedronken. Even wat dingetjes doorgenomen. En hij vertelde ook nog zo tussen neus en lippen door... dat hij vorige week jarig is geweest. Nou, kijk eens aan, Jan. We laten dat vergezeld gaan van een muzikale felicitatie met een van zijn favoriete groepen. En dat zijn de Cats. Nou, meer mensen onder de luisteraars van de Cats. Dus daar is helemaal niks mis mee. Nou, Jan, met terugwerkende kracht. Dus van harte gefeliciteerd nog met je verjaardag van vorige week woensdag. Natuurlijk Dickie ook gefeliciteerd. En speciaal voor Jan en Dickie, de Cats.

The Cats met One Way Wind als muzikale felicitatie. Dus met terugwerkende kracht. Want vorige week woensdag was die jarig. En dan heb ik het over Jan Kruithof. Nou Jan, nogmaals, zoals ik al zei, met terugwerkende kracht. Van harte gefeliciteerd. En ook Dickie natuurlijk. De felicitaties richting die kant op. En voor Jan en Dickie werd dus gedraaid een liedje van The Cats. En het heette One Way Wind. Van alle huizen die tussen 2021 en 2024 in Elburg zijn gebouwd, was 39% betaalbaar voor lage en middeninkomens. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Die genoemde huizen, dat zijn koopwoningen die maximaal €420.000 kosten en huurhuizen van maximaal €1228 huur per maand. En dat terwijl volgens een nieuwe wet 2/3 van alle nieuwbouw straks betaalbaar moet zijn. Elburg haalde die norm de afgelopen jaren dus nog niet. Dat Elburg de afgelopen jaren minder betaalbare huizen heeft gebouwd dan de nieuwe norm voorschrijft, komt vooral door het lage aantal betaalbare koopwoningen. Van de 172 nieuwgebouwde koophuizen waren er 24 goedkoper dan €420.000, blijkt uit cijfers die het Instituut voor Publieke Economie heeft verzameld. Bij de huurhuizen lagen de verhoudingen anders, aldus de denktank, want van de 88 nieuwe woningen in die categorie waren er 77 volgens de wet betaalbaar. Ja, ik zat alweer bij een andere regels. In die categorie die ik net noemde, dus bij de huurhuizen, in die categorie waren er 77 volgens de regels betaalbaar. Ik heb wel in de gaten, als ik dit dingetje op de muis aanraak, dan is er ineens een heel ander verhaal voor mij. Dus dat moet ik niet te vaak doen. Nou, een laag aantal betaalbare nieuwbouwhuizen hoeft dus geen probleem te zijn. Want die regels, ja, dat is heel simpel. Het lijkt een beetje op Chinees rekenen. Die nieuwe regels die momenteel gelden, die golden tussen 2021 en 2024 nog niet. En bovendien kunnen gemeenten in één regio kwartetten. De ene wat meer betaalbare nieuwbouw en de andere wat minder. En als dat kwartetten niks oplevert, dan mag de provincie ingrijpen en de gemeente bijvoorbeeld de opdracht geven om de plannen aan te passen. Maar de gemeente, in dit geval dus Elburg, krijgt natuurlijk eerst zelf de kans om een plan te maken en dat moet halverwege volgend jaar af zijn.

UB40 en The Rat in My Kitchen. Op Oudjaarsdag altijd hier bij Loe FM, de lijst met muziek van overleden artiesten. En er kan er weer één aan de lijst worden toegevoegd. En dat is Mighty Sparrow. Die kunnen we kennen van een liedje wat we zo dadelijk gaan draaien. Only a Fool, Mighty Sparrow. Hij komt, als ik het hele verhaal allemaal goed begrijp, uit... Waar komt hij vandaan? Ja, Suriname. En daar was hij een gevierd calypso-artiest. Nou, kijk eens aan. Mighty Sparrow, hij zong, wanneer dat precies was, dat moet ik nog even nakijken. Maar ik denk eind jaren 60, begin jaren 70, zong die Only a Fool. Nou, daar gaan we zo dadelijk naar luisteren. En Mighty Sparrow is 91 jaar geworden.

0: Marty Sparrow, en ook op Oudjaarsdag zal die ongetwijfeld weer langskomen in de lijst met muziekjes van overleden artiesten. En dan denk ik ook met het plaatje wat we net draaiden. Only a Fool, want voor zover mijn geheugen me niet in de steek laat, is dit de enigste plaats die we kennen van Marty Sparrow. Ja, hij was op Suriname een zogenaamde Calypso-artiest. En ik weet niet wat ik me daar precies bij voor moet stellen, maar het zal een typisch... Typische aangelegenheid zijn daar in Suriname. Dus bij deze, Only a Fool. Ook aan zijn aardse leven kwam een eind op enig 90-jarige leeftijd overleden deze Marty Sparrow. En we hoorden hem dus met Only a Fool. Door de klok van 11:30, tijd voor het bericht waarboven staat uitzonderlijk warm nazomerweer. Het was vanmorgen mistig en het was bewolkt, maar het zonnetje schijnt momenteel. Het wordt uitzonderlijk warm voor eind september met maxima tussen de 23 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En zoals collega Smit vanochtend al vertelde, waarschijnlijk een nieuw warmterecord voor deze 29ste september. De oost- tot zuidoostenwind is vandaag zwak tot matig, tussen haakjes zwoel. Morgen woensdag begint zonnig met later op de dag bewolking. Het blijft ook morgen zomers met 23 graden langs de kust tot 28 in Limburg. Eind van de woensdagmiddag volgen in het zuidwesten enkele buien, waarvan sommige met onweer. Donderdag dan is het overwegend bewolkt met 's ochtends regen bij zo'n 21 graden. Nog niet fris dus, maar wel nat. Vrijdag dan keert het nazomerweer na eventuele ochtendmist weer terug bij maximum temperaturen van rond de 20 graden.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: La Bichifre en It Must Be A Love. De vaste luisteraars van Lou FM die horen regelmatig een spotje langskomen waar Dries Smit het heeft over de Rabo Club Support. Nou, Dries die heeft dat hele verhaaltje over die Rabo Club Support heeft hij uit het hoofd geleerd. Ik moet het van een papiertje oplezen. En waarom ga ik dat nu oplezen? Nou, tot en met vandaag, 29 september, het is dus kort dag, maar tot en met vandaag kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen voor het zogenaamde Rabo Club Support. De Rabobank Noord-Veluwe, hier in onze regio dus, stelt ieder jaar een mooi bedrag beschikbaar voor verenigingen en stichtingen. Hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag dat we als vereniging en dit geval Lou Media dus ontvangen. Alleen, waar kun je dus stemmen? Voor diegenen die het nog niet weten, stemmen kan via de website van de Rabobank of eenvoudig via de Rabo-app. Nou, voor het volgen van de gebruiksaanwijzing bij die Rabo-app, ik zou zeggen, luister even mee. Open de Rabo-app op je telefoon of tablet. Tik dan op zelf regelen of ga naar je profiel. Kies dan lidmaatschap. Tik op Rabo Club Support en selecteer dan drie verschillende clubs en breng je stem uit. Ieder Rabobanklid mag op drie verschillende clubs stemmen. Lidmaatschap moet wel gecontroleerd worden of je moet je nog als nieuw lid aanmelden. Want om te kunnen stemmen moet je dus wel klant, maar ook lid zijn van de Rabobank. Dat lidmaatschap is trouwens gratis. Nou, het lidmaatschap in de Rabo-app kun je controleren en dan kun je zien of je al lid bent en je eventueel direct aanmelden. Nou, bij deze, namens de directie, laten we het zomaar noemen, alvast bedankt voor de stemmen en steun. Het kan dus nog tot en met vandaag stemmen uitbrengen bij de Rabobank Club Support. En laten we Dries nog maar een keer aan het woord laten.
1: Jouw stem is geld waard. Lou Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Lou Media. Stem op Lou Media, want jouw stem helpt ons verder. Lou Media, media die ertoe doet.

0: Stond Milieu en Morning. Daarvoor dus het verhaal over de Rabo Club Support. Tot en met vandaag dus kun je nog stemmen op... Nou ja, ik zou bijna zeggen jouw favoriete club of jouw favoriete vereniging. En ja, wat ons betreft is dat dus Lou Media. Kijk eens aan. Het gaat om geld, dus wat dat betreft niks mis mee. Voor de Rabo klanten en de Rabo leden, die kunnen dus stemmen. Eerder vanochtend hadden we het al over de bouwerij hier in de gemeente Elburg. Dat nog niet helemaal voldeed aan de voorgestelde aantallen. Nou, daar kun je eventueel wat zelf aan doen. Want 6 bouwkavels aan de gerichte weg in de Hoge Enk in de gemeente Elburg, die gaan in de verkoop. Het is achter de Matanja school en daar worden in totaal 15 woningen gebouwd. Na een lange voorbereidingsperiode komt de realisatie van het nieuwbouwproject daarmee dichterbij. Hoe kun je daar nou eventueel je interesse voor tonen? Nou, belangstellenden die kunnen zich inschrijven via de makelaar en dat is in dit geval Kok en Heikamp. De inschrijving die eindigt op vrijdag 9 oktober 's middags om 5 uur. Als er meer dan 6 inschrijvingen zijn, wat wel verwacht wordt, dan wordt er geloot. En de loting voor de 6 kavels vindt dan op dinsdag 13 oktober 's middags om 4 uur plaats in het gemeentehuis van Elburg. Nou, meer informatie over de kavels en de inschrijving is te vinden via de makelaar. En dat is in dit geval, zoals ik net al zei, Kok en Heikamp.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

De Dolly Dots, goeie vraag. Waar was jij? Where were you? Toen je er moest zijn. En daarvoor Bonia met Boat on the River. Bijna het eind van deze dinsdageditie van het Muziekmuseum. Het programma is er weer morgenochtend. En dan ook weer 3 uurtjes hoor. Dus weer als vanouds. Ik weet niet of Dries de briefjes met overuren al heeft ingeleverd. Niet vergeten Dries, want eind van de maand september nadert. Dus op tijd de overuren briefjes inleveren. Kijk eens aan. In ieder geval morgenochtend tussen 9 en 12 spreken we elkaar weer. Zo dadelijk de middagmatinee, vandaag niet met Jeanette, maar met Egbert, oftewel EB. Zo dadelijk van 12 tot 2 op de radio. Hey, wat mij betreft hele fijne luisterdag met Lou FM. En graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten omdat er 2 onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 00:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Ich bin wie du, Marianne Rosenberg. Ja, wie kent ze niet, hè? Een mooie hit uit 1976. Daar zijn we mee begonnen met het middagmatinee vandaag met EB. Niet met Jeanette, die was vriendin. Ik was toevallig in de buurt, of niet toevallig, ik was ook in de buurt. Ik moest even wat omswitchen, maar in ieder geval, het kon allemaal snel. En precies op tijd voor de klok van 12 uur even naar binnen geschoven. En onderweg even een broodje meegepikt bij moeders. Want die zeggen, ah jongen, je komt er niet aan toe. Nee, ik kom er niet aan toe. Ik maak wel wat. Dus het was in de vlucht en die maakte een broodje kaas. In ieder geval bedankt daarvoor. Maar ook bedankt Bart natuurlijk. Bart die is weer op de originele tijden hier in de studio. En dat betekent dat we dus vanmorgen zijn begonnen. Zoals gewoonlijk met Dries Smit natuurlijk. En niet tot 10 uur, maar tot 9 uur. Want daarna begon het muziekmuseum met Bart van Dijk tot en met 12. Bart, bedankt daarvoor. En ook voor het klaarzetten van alles wat nodig is hier. Hij had natuurlijk wel in de gaten dat het allemaal snel moest. Geen tijd genoeg en daarom lukt het ook allemaal weer. Goed, we gaan lekker beginnen. Wat hebben we natuurlijk vandaag? Nieuws. We gaan naar het weer nog even kijken. En mooie muziek. En nog even de groeten natuurlijk aan Jeroen. Bedankt. En natuurlijk niet te vergeten Jantje van den Bos. Jantje van den Bos, ja, die was net nog even bij me. Ik zei, Jan, hoe is het? Ja, goed. Dus ik ben vandaag 40 jaar getrouwd. Kom even gebakje brengen. Oh, wist ik niet, Jan. Hij zegt, volgende week word ik 50. Nou, dat geloof ik niet. Dus 40 jaar getrouwd geloof ik wel. Maar dat andere, daar klopt niks van natuurlijk. Want met 10 jaar ga je niet trouwen, Jan. Dus dat trappen wij niet in. Maar in ieder geval gefeliciteerd. En groetjes aan Ria. En nog bedankt voor het gebakkie. En we gaan nog wel een keer samen nog even een biertje drinken. Dan gaat het helemaal goed komen. De volgende nummer speciaal voor jou. Op aanwijzing van iemand dat je dit mooi vindt.

Dat was Elton John met I'm Still Standing. Een mooi nummer. Elton John altijd goed voor mooie muziek. En natuurlijk ook de Creedence Clearwater Revival daarvoor met The Fortunate Son. En er was een nummer speciaal voor Jan en Ria. Jan van der Bos met zijn vrouw. Die waren vandaag 40 jaar getrouwd. Lekker feestje, gebakje erbij. Geniet ervan. Het is mooi weer. Dus de dag kan niet meer stuk. Vergroeten vanuit hier natuurlijk vanuit de studio. Maar ook van al je vrienden. Allemaal een hartelijke felicitatie. Goed, u had het al gehoord in de commercials ook. En er komt natuurlijk een reclameshot voorbij bij de commercials. En dat is onder andere de Rabo Club Support. En waarom gaan we dat nog even noemen? Bart had het er al over, de Rabo Club Support. En dat betekent dat u dus ons kunt steunen, of u op kunt stemmen, kan ik beter zeggen. Moet je natuurlijk wel lid wezen van de Rabo of een Rabobank nummer hebben. En ik zou niet gelijk van bank overschakelen om dat te doen. Maar misschien heb je iemand, een vriend of een kennis of vader, moeder, zuster die wel lid is van de Rabo. Zeg nou, hup, knal hem er even op voor mij. Want om binnen een dag nog te veranderen van een bank, dat lijkt me helemaal niet handig. Want voordat je een nieuw bankrekeningnummer hebt, ben je een jaar verder. Dus dat heeft totaal geen zin. Maar in ieder geval, de Rabo die gaat er een paar miljoen tegenaan gooien om allerlei clubs te sponsoren, zeg maar. Of in ieder geval een gift te doen. En dat heeft te maken met de stemming. Dus als u stemt op een bepaald... ja, een bepaalde organisatie of een vereniging of wat dan ook, dan met de meeste stemmen, of nee, niet de meeste stemmen, elke stem die telt. En daardoor wordt een uitkering gedaan aan heel veel organisaties. En ook natuurlijk aan de Lou, de lokale omroep Elburg, oftewel Lou Media. U kunt dat bij de Lou Media ook zien op de Facebookpagina, moet ik even goed zeggen, want Bart had het er al over. De site is even... ik kon niet 1, 2, 3 even vinden, maar de Facebook staat er nog bovenin. Sorry. En daar staat de Rabo Club Support. En dat betekent dat jouw stem geld waard is. Ik zou zeggen, kijk er even naar. En kunt tot en met vandaag stem uitbrengen. En ik zou zeggen, doe dat op de Loe. Wij kunnen daar weer apparatuur voor investeren. Ook wij moeten af en toe nieuwe computers kopen natuurlijk. En professionaliseren. Dus elke euro is meegenomen. Wij kunnen het goed gebruiken. En als u dat ook belangrijk vindt. Dat we natuurlijk lekker in de lucht blijven. Dan zou ik zeggen, stem op ons bij de Rabo Club Support. En zoals ik zeg, is tot en met vandaag de mogelijkheid om dat te doen.

0: Prachtig nummer, jij bent mijn zoon Frank van Etten. Dat was speciaal voor Jack Overtrek. Jack, je weet wel waarom. En speciaal voor jou gekozen, jongen. En een hele fijne dag nog. En een fijne luisterdag natuurlijk. Ook Jeroen, die is weer online, heb ik begrepen. En natuurlijk ook niet vergeten Bram. En die houden ze ook nog even verwennen met het mooie nummer. Goed, Bart had het net met mij er even over dat we toch een lokale media award gewonnen hadden. En wij, dat is dus de VRMG-groep. En daar valt dus Loco, Lou en alle andere omroepen onder. Hier tot en met Barneveld. Ja, wat hebben ze gewonnen? De gezamenlijke verslaggeving van de natuurbrand, dus dat was van de zomer dus. In het harde heeft de Veluwe Randmeren Mediagroep, oftewel de VRMG, waar wij ook onder vallen, de Lokale Media Award 2026 gewonnen. Nou, dat is toch fantastisch. De productie won in de categorie nieuws en achtergronden. En volgens de jury laat de berichtgeving zien hoe belangrijk snelle, zorgvuldige, professionele, lokale journalistiek is op het moment dat er iets groots gebeurt. Nou, ben ik het 100% mee eens. Vooral als het in de buurt is, dan kunnen we snel schakelen. En dan blijven de mensen ook op de hoogte. En zeker misschien ook belangrijkste nog, die krijgen informatie waar ze ook wat aan hebben en deuren dicht of weglopen. Dat kunnen we allemaal melden dan. De verslaggeving kwam tot stand door betaalde redacteuren bij de VRMG en vrijwilligers van de VRMG, RTV, Nunspeet, Lou Media, Loco Media Groep en A1 Media Groep. Dus de gezamenlijke groepen onder de VRMG. De omroepen werken steeds intensiever samen in de aanloop naar de vorming van een streekomroep. Bij de verslaggeving Natuurbrands in het harde zagen hoe belangrijk is goede calamiteitenverslaggeving is. Dat zegt de jury Mark Veningen, hoofdredacteur van Talpa Network. Ook niet tenminste natuurlijk. Ook dat is echt journalistiek vak. En op het moment dat er iets gebeurt, snel, zorgvuldig en onafhankelijk de informatie brengen waar de inwoners behoefte hebben. Nou, dat is allemaal mooi om te horen. Je kunt het verder ook het hele verhaal nog lezen op onze site. En dan moet u wel even naar Lou Media en dan de VRMG site. Staat het uiteraard ook op. En het is geplaatst op 27 september. Nou, hartstikke mooi, gefeliciteerd. En ja, wat het opgeleverd heeft, zal ik ook nog even kijken. Want buiten natuurlijk de waardering heeft het ook nog een waardecheck van, zie ik, van 1000 euro opgeleverd. Nou, dat is mooi. Dus de redactie, gefeliciteerd. En wij zijn er natuurlijk erg trots op.
1: Ladies and gentlemen, the next song in Eurovision Song Contest is Vlieg met mij mee naar de regenboog. Fly with me to the rainbow. Proche le ton de la fucking langue de petit regenboog. De singer, de zanger, de chanteur, Paul de Lille, Paul de Lille, Paul de Lille. Ladies and gentlemen, the Netherlands.

Ja, Ros, Superram met It's Raining Again. Nou, we gaan even kijken of het weer opnieuw gaat regenen. En of het gaat regenen, want dan gaan we naar de weerbericht natuurlijk. En daarvoor, Paul de Leeuw vliegt met me mee. En bijzonder nummer. Goed, zoals gezegd, we gaan eens even kijken naar de weerberichten van onder andere vandaag en morgen en overmorgen. Dus vanmiddag dan zijn er nog zonnige perioden. Eerst trekken nog wat enkele vuile buien, hoge bewolking over het land. Maar geleidelijk wordt het zonniger. Het wordt bijzonder warm voor de tijd van het jaar, 24 tot 27 graden. En zelfs in Limburg, delen daarvan, wordt het 28 graden. Lokaal kan het zelfs 29 graden worden. Zomerse temperaturen maak je niet vaak mee natuurlijk op het eind van de septembermaand. Ja, in noorden dan is het ook nog warm, 20 tot 23 graden. En in combinatie met flink wat zon en matig wind is het dus heerlijk weer. Vanavond, heldere periode, schijnt nog even de zon. Aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog zomers warm. De temperatuur daalt halverwege de avond, 18 tot 22 graden. En daarmee is het heerlijk weer om nog even buiten te wezen. De wind wordt zwak tot matig, komt uit het zuidoosten. Vanavond dan hebben we wat hoge bewolking over het land en heldere periodes. Er is weinig wind, temperatuur die daalt naar 14 tot 17 graden. En zoals gezegd, net al is het voor de tijd van het jaar erg zacht. En in Limburg kan het vannacht zelfs nog 18 tot 20 graden worden. Morgen dan hebben we de wolken die trekken hoog over het land. En er kan een opkomende zon en mooie wolkenlucht ook opleveren morgen vroeg. En de temperatuur stijgt al heel snel naar 16 tot 19 graden. En later in de avond wordt het steeds op meer plaatsen 20 graden. Tegen de middaguur is het zelfs 22 graden. En hebben we nog over morgen vroeg. Dan is het morgenmiddag, is het warm. Het wordt in het westen 20 tot 24 graden. En in het zuiden kan het zelfs 28 graden worden, Limburg dus. En het westen 20 tot 22. Het raakt hier ook al snel bewolkt. En er kan een enkele bui voorkomen. In de loop van de middag raakt het in het westen bewolkt. Tegen de avond stijgt langs de westkust een kans op een bui. De wind is zuidelijk matig van kracht. En morgenavond neemt de bewolking toe en ontstaan lichte buien. In het oosten en noordoosten blijft het een tijd droog. In het oosten en zuidoosten draait de temperatuur naar de 20 tot 22 graden, zelfs morgenavond. De rest van het land is het 18 tot 19 graden, staat een zwakke wind. Komt uit het zuidwesten, zie ik. En het kan ook wezen dat daardoor nog wat buien kunnen ontstaan. En morgen nacht, dus in de nacht, dan daalt de temperatuur naar 17 graden. Ook dat is nog erg warm voor de tijd van het jaar. De komende vooruitzichten voor donderdag, nou dat gaat ook de goede kant op. We gaan iets in de temperatuur verlagen. Het is, de warmte is dan voorbij, want het gaat naar 15 tot 17 graden in de middag. En s'avonds dan daalt de temperatuur van 12 en tot en met 14 graden in de avond. In de nacht dan zal het naar 9 tot 13 graden. Dus een stukje kouder. Dat is op zich ook wel logisch, hè, gezien de tijd van het jaar. Maar goed, vrijdag hebben we ook nog wat bewolking. En het blijft een hele leuke fijne dag met wat flinke zonnige periode. En de temperatuur zal rond de 20 graden zitten. Dus ook lekker zacht dus. Nou, en dan zaterdag hebben we nog plaatselijk wat mis morgens. En ook heel veel zonnige periode in combinatie met optrekkende mis. En ik kan prachtige herfstbeelden opleveren. In de middag wisselen de zon en stapelwolken zich af. Het wordt 18 tot en met 21 graden. En de wind is zwak tot matig en komt uit noordelijke richting.

dat was Maywoods en de naam of de titel was Ik wil alles met je delen en dat nummer was speciaal voor Jeroen. Jeroen, ik weet dat je luistert, bedankt voor je bericht en hopen dat het allemaal goed gaat, want ja, Jeroen heeft iets te hard gereden op de snelweg, is bang dat het niet helemaal goed af gaat lopen, hij krijgt nog een bericht. Maar hij is erg zenuwachtig en dat begrijp ik. Vandaar dat ik denk, jongen, ik denk met je mee, ik voel met je mee. Vandaar het nummer, ik wil alles met je delen, behalve de bekeuring betalen. Maar voor de rest ben ik er wel bij natuurlijk. Hopen dat het goed komt en in ieder geval veel luisterplezier naar de lokale omroep. En dan even het laatste nieuws, wat nog binnenkomt trouwens. Het is al inmiddels 12:15 zowat. Dat betekent dat de lunch er al op zit voor de meeste mensen. En hoop ik dat gesmaakt. Voor mij is het een broodje tussendoor met knipperen met de ogen. Het is weg. Maar voor degene die nog moet beginnen, hoop ik dat het gaat smaken. Het laatste nieuws nog even via onze media sites. Allemaal wat binnenkomt. Een bericht net van een paar minuten geleden. Dat de stations in Rotterdam en Utrecht en Haarlem en Dordrecht zijn vanmorgen gedeeltelijk ontruimd omdat de tassen waren achtergelaten. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen een incident tussen de verschillende stations. Ja, het is inderdaad een beetje vreemd dat 4 stations die zijn ontruimd vanwege achtergelaten tassen. Ze zijn bang voor een bommelding natuurlijk, maar dat het op 4 plaatsen tegelijk is, is wel bijzonder. We hopen dat het allemaal meevalt. Ik heb nog geen bommelding gezien. Maar ze kunnen ook beter vooraf even die tassen weghalen. Voordat er wel wat gebeurt. En dat was even het allerlaatste nieuws wat hier net binnenkwam.

waren er even twee achter elkaar. En dat was de laatste Westenwind. Daarvoor BZN met Don't Say Goodbye. Nou, we zeggen ook nog geen goodbye, want we zijn er nog zeker nog een uur. We hebben nog een paar minuten aan voor de klok van 1. En dat betekent dat we dus ook nog het tweede deel te goed hebben van middag matinee met EB vandaag. Jeanette was druk en ze hebben gevraagd of het nog even wat wou invallen. Nou, inderdaad kwam toch toevallig langs rijden. Dus naar binnen en achter de micro. En dat betekent dat het geen maandag is voor mij, maar dinsdag. Dus dinsdagmiddag matinee met EB. Hierna komt natuurlijk onze grote vriend Gerrit dan Top. Gerrit Top die zorgt ervoor dat het al een topdag is het al. Maar dan wordt het zeker een topdag. Dus dat kan niet missen. Dus je moet sowieso blijven luisteren naar Lou FM. Dan nog even het laatste. Oh ja, ik wou nog even zeggen dat het laatste nummer was van Dana Winner met Westerwind. Dus ik trok eens samen met Piet Veerboot. Maar deze is van Dana zelf. Hele mooie stem natuurlijk die Dana

spontaan verliefd als je ernaar luistert. En wie daar ook van houdt, dat is mijn grote vriend Bram. En die moet nog steeds met zijn beentje omhoog en de voet in het gips. Want die heeft een ongelukje gehad, of ongeluk kan ik beter zeggen. En dat is nog een lange herstelprocedure. Hopen dat het allemaal ook goed afloopt. Zit op dit moment in het gips. Hij heeft natuurlijk helemaal geen geduld om thuis te zitten. Maar ik zou zeggen, Bram, doe het toch maar. Want alles wat je nu forceert, heb je misschien later weer last van. Dus zet de televisie maar gewoon aan. Even Netflixje erop. En natuurlijk zeker blijven luisteren naar Lou FM.

was de King zelf, Elvis Presley en daarvoor natuurlijk Roy Orbison. Allemaal bedoeld voor grote vriend Willem Vlieger, die ik weet dat je luistert, dus allemaal voor jou. We gaan er even uit voor het journaal en de nieuwsberichten van 1 uur zijn zo bij u terug. Bij het tweede deel van Middagmatinee met CB vandaag op dinsdag 29 september.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 4 grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: 1055. Dit is Blue FM.
4: Middagmatinee met EB.

Ja, dat was Tracy Ullman met Breakaway. Je zou eens denken dat de naald blijft steken naar al die Breakaway, Breakaway, Breakaway. Nou, ze is inmiddels ook weer weg, Tracy. Maar wie er niet weg is, is Jeanette. Die is even spontaan hier in de studio gekomen. En was een verrassing natuurlijk, want ze zou normaal ook dit programma presenteren. Maar dat was even verhinderd. Maar ze moest toch even hier langs, want als het goed is worden we zo verrast. Tenminste, dat melden ze. Want zoals ik al eerder vermeldde in het eerste uur, dat de VRMG-groep een prijs gewonnen had. Oftewel in verband met de verslaggeving. En dus een lokale Media Award heeft gewonnen. En daar hoort natuurlijk ook de lokale omroep bij. Niet alleen wij natuurlijk, maar ook Nunspeet, Oldebroek en Mediagroep AI Nijkerk. Allemaal vallen onder de VRMG. En daar zit zij op te wachten. Dus op de verrassing die binnenkomt. Nou, of het nu een gebakje is, of een beker, of een financiële bijdrage. Ik weet het niet. We gaan het zo even afwachten. Dus we houden het even in de gaten. En mocht daar nog iets leuks over te melden zijn, dan melden we dat natuurlijk straks ook even. Het is misschien voor mij niet helemaal goed dat er gebak binnenkomt. Want volgens de dokter heb ik een beetje te hoge suikergehalte. Daar moet ik een beetje op letten. Dus te veel gebak is niet goed. En het gevaar zit er ook wel in hier in de studio. Want we hebben hier een hele lekkere koffiemachine. Waar ook nog chocola in zit. Dat noemen ze Wiener Melange. En als je daar een stuk of 6 per dag van opdrinkt, is het natuurlijk niet in orde. Dus de dokter zegt, dat moet je niet meer doen. Dan gaat het vanzelf goed. Goed, al met al, we wachten het even op en samen met je nog even een bakje doen. En dan wachten we op het moment. En anders gaan we natuurlijk gewoon voor de rest met het programma verder. Uiteraard weer ook het lokale nieuws. Alles wat hier nog voorbij komt in het tweede uur vanmiddag matinee met EB. Vandaag op dinsdag 29 september alweer 2026. En ja, wat er ook gebeurt, het wordt natuurlijk sowieso een fantastische dag. Want het kan niet missen, want Gert-Jan Top die komt straks. En is het sowieso een topdag.

Ja, dat is een, vind ik altijd een heel mooi nummer, dit, One of Us. En dat is van ABBA, uiteraard de stem, had u al gezien. Gehoord bedoel ik. 1981 was deze hit. Ik had net een bericht nog tussendoor. Ik wou even nog het regio nieuws er even bij pakken. Want er is ook nog een ongeluk gebeurd vanmorgen in Vierhout. Pak zo even. Maar even nog een tussendoor. Want Jeanette is hier toch en is van de redactie natuurlijk. En uiteraard, ik neem aan dat ze hier morgen zelf ook is. Want ik kreeg net het bericht binnen dat ook nog een actie van de leerlingen, de Octaaf. Die komen in het programma Middag Matinee over de E-Worst-wedstrijd. Nou, wat is dat nu? Ik vroeg het zelf ook even, want het zegt mij helemaal niks. Maar dat betekent dat ze inzamelingen doen met vooral elektronische apparatuur. En ja, daar zit een wedstrijd aan verbonden onder leerlingen in de scholen van diverse scholen in de regio. En daar hebben ze, denk ik, wat gewonnen. Zo niet komen ze in ieder geval vertellen wat de bedoeling was en hoe het gegaan is. Dus leerlingen van Octaaf hier in het programma. Bij Jeanette, middag matinee morgen dus. Ze denkt na de klok van 12:30 of rond de klok van in ieder geval in het hele middagprogramma. Het kan ook wezen dat het net na de klok van 1 uur is, maar dat geeft ook niks, want u luistert toch al vanaf 12:00. Dus in ieder geval tussen 12 en 2, laten we dat dan maar zeggen. Dan komen dus de leerlingen in het programma middag matinee over de E-Worst-wedstrijd van de leerlingen die in de scholen zitten, op de scholen in de regio.

Dat waren de Eagles en die zongen Lion Eyes en daarvoor Queen met Crazy Little Thing. Goed, ik had net al vermeld, Jeanette was even spontaan hier de studio ingelopen in verband met een melding dat er iemand zou langskomen met een verrassing in verband met de prijs die gewonnen is door de VRMG groep, oftewel de vereniging Media Randmeren Groep. En dat was dus de lokale Media Award 2026. Sorry. En die is gewonnen door onze verslaggeving natuurlijk gezamenlijk met andere groepen. Zoals de RTV, Nunspeet, Lokale Omroep, Elburg, Roep, Loco Media en A1 Media Groep. De jury die was het overeens dat de verslaggeving van de natuurbrand in het Harde op de Veluwe de prijs minimaal had kunnen en mogen en is opgeleverd. Dus de eerste prijs, mooi is dat. En ja, dat waren we natuurlijk allemaal trots op. Maar de grote verrassing is net gekomen. Want Jeanette zat hier niet voor niks. Die kreeg al een tip. En tipje van de sluier, zoals Bart zegt. En dat was Janno van der Bor. Die is inmiddels hier aangekomen in de studio. Met een hele mooie doos gebak. Allemaal gebakjes, moet ik zeggen. Met etiket, de titel erop, VRMG groep. Dus het wordt smikkelen geblazen voor alle medewerkers die in de buurt zijn. Of vandaag komen of morgen. Pak even lekker gebakje mee. Het is vanuit de Gunt. Mooie prijs. En net aangeboden door de hoofdredacteur van de VRMG, Janno van der Bor. En die hier samen met Jeanette, onze hoofdredacteur, even aan de koffie zitten en aan de gebakkie. En ik ga er straks even lekker eentje van proeven.

waren de Everly Brothers. Vind ik altijd ook mooi. Tweestemmig, die jongens. En zijn inmiddels volgens mij alle twee al overleden. Maar in ieder geval, dit was The Wings of the Nightingale van de Everly Brothers. Ik zei al, ik was even bezig met nog wat lokaal nieuws. Of tenminste regio nieuws. En dan kom ik even op het volgende onderwerp. Dat kwam ook vanmorgen binnen. En dat is een ongeluk in Vierhout. Oftewel een automobilist die tegen een boom aangereden is. En we zullen dus even erbij pakken. Automobilist die is vanmorgen tegen een boom gebotst in Vierhout. Het ongeluk gebeurde op de Gortelseweg. En de betrokken bestuurder is nagekeken. Dus die zat er nog wel in. Door de ambulancepersoneel. Want het is de foto te zien een beetje een rare botsing eigenlijk. Zo in één keer van niks. Zo tegen een boom aan. Ja, misschien moesten we uitwijken voor een dier. Je weet het niet. In ieder geval, of voor een tegenligger. Dat is denk ik nog niet bekend. Maar in ieder geval, hij moest wel uitwijken zo te zien. En niemand hoefde dus naar het ziekenhuis. Dat is wel fijn. De auto raakte wel een grijs fort zeer beschadigd. Dat bergingsbedrijf die moest hem dus even afslepen. Al dus een medewerker en een verslaggever. Een 112 verslaggever. Dus dat was een bericht wat ik net binnenkreeg van RTV Nunspeet. Ook in onze organisatie nu natuurlijk de VRMG groep. U kunt daar ook op die site zelf even kijken. Dan kunt u kiezen waar u naar wilt kijken. Welke plaats. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldenbroek, Putten, Barneveld. Maar je kunt er gewoon bij Elburg blijven. Je kunt ook zeggen, ja, wat maakt mij dat wat er in Barneveld gebeurt? Dat snap ik best wel. Maar misschien is het ook leuk om eens even in Oldenbroek te kijken. Of in Nunspeet is toch in de buurt. En natuurlijk anders gewoon in Elburg. Want daar is heel veel nieuws. Er zijn twee professionele redacteuren aangeschaft. En de hoofdredacteur is hier net in de studio beland. Zoals al vermeld net. Dus serieus werk en goede berichten. En we blijven boven op het nieuws.

Ja, prachtig mooi uit elkaar funken met Bright Eyes. Een wereldhit toen in die tijd in 1979. Goed, het is inmiddels zowat 2:15. Zie ik al wel. En het wordt steeds drukker hier in de studio. Normaal zit je hier alleen. Maar nu is het al druk in verband met het gebakdoos wat gebracht werd door de hoofdredactie hier van de VRMG. In verband met de prijs die gewonnen is, de lokale Media Award. Wie ook binnengeschoven is natuurlijk Gerrit de Top. Gerrit die is al lekker bezig. Ik denk dat hij ook al smikkelen is aan de gebak. In ieder geval aan het voorbereiden. En die komt hierna in het uurtje tussen 2:00 moet ik zeggen. Van 2 tot 4 hier op dinsdagmiddag 29 september. En dat heet een topmiddag. Het wordt een topdag. Met Jan Top natuurlijk. De gebak ga ik natuurlijk zelf ook even eten. Even nog een vooruitlopend verhaal. Dat is voor aankomende zaterdag. Zover is het nog niet. Maar ja, als je 2 keer met al knippert, is het wel zover. Dat betekent dat we dus ook weer Noord-Veluwe Sport hebben. De combinatie Loco en Lou, moet ik zeggen. Onder de leiding van Gerrit-Jan Mulder. En de aankomende wedstrijden zijn inmiddels doorgegeven, zag ik net in een appje. Dus die ga ik er toch even bij pakken. En waarom? Omdat u dan misschien zelf denkt, hey, dat lijkt me leuk om even naartoe te gaan. Nou, dan kan dat. Dan kunt u zich nu alvast voorbereiden. Of tenminste de vrouw in ieder geval op de hoogte stellen dat je de zaterdagmiddag niet bent. En anders gewoon lekker luisteren natuurlijk naar de gezamenlijke omroepen Lou en Loco. De wedstrijden, zoals ik het nu even snel kan zien, het is een beetje lastig. Maar goed, WHC die moet thuis tegen NCO volgens mij. Ik kan niet helemaal goed lezen, maar in ieder geval thuiswedstrijd om 2:30. OVOS thuis tegen SEH. En dan hebben we Heerde moet thuis tegen Doornspijk. Dus die moet uit Doornspijk. Het Harde moet ook uit tegen Hattoheim. Hattoheim thuis. Dus de wedstrijd begint om 3:00 in plaats van 2:30. Dan VSCO, dat moet naar Wapenveld toe. Ook een wedstrijd om 2:30. ESC moet ook uit, want ze hebben al die namen die ik net noemde, die hebben allemaal een thuiswedstrijd gehad afgelopen weekend. Dus dat ze nu uit moeten is denk ik wel logisch. Deventer Sport moet thuis tegen ESC. En dan hebben we nog Wilsum, dat moet tegen de Noord-Veluwe Boys. En dat is ook om 2:30, oftewel Noord-Veluwe Boys thuis. Allemaal te horen, dus ook aankomende zaterdag tussen 2 en 5. Ik kan beter zeggen tussen 2 en 6, want ik heb begrepen dat er een uurtje bij komt bij de sportafdeling om andere sporten ook nog even erbij te pakken. En onder andere is dat Levi Vlier, zoals het er nu voor stond en gehoord heb dat Levi, de motorcoureur uit de buurt, die gaat nog even in de studio komen bij Noord-Veluwe Sport. En dat is in Oldebroek, want daar komt de uitzending vandaan. En nogmaals, allemaal onder leiding van Gert-Jan Mulder. En dan zal het wel goed komen. Dus ik zou zeggen, ook dan zeker blijven luisteren bij Lou en Loco FM.

Pussycats met daarvoor Patty en Shiv Wonderful en dit was Let's Dance. Het is 47 na 1 en dat betekent dat we 10 minuten voor 2 hebben zo'n beetje. En dat betekent ook dat we dus wat weer uit zijn en ons op gaan maken voor natuurlijk de topshow van vanmiddag tussen 2 en 4. Even nog een berichtje voor de kinderen in MFC Apelo. Daar verandert het in de herfstvakantie een gigantisch springparadijs. Dus voor de kindertjes, die kunnen daar lekker naartoe uit de regio om daar de vakantie te vieren. Want de tickets kunnen nu al gekocht worden, heb ik begrepen. Tenminste, het staat hier op het nieuws, het laatste nieuws wat net binnenkwam, dat er veel kinderen uit de regio naar uitkijken. Ticketverkoop voor de springfabriek is officieel geopend op woensdag 21 en donderdag 22 oktober verandert de MFC Apelo in het Harde in een spectaculair speelparadijs voor van ruim 1000 vierkante meter. Dus ook even kijken

Ja, dat is Janne zweven naar het geluk. En wij moeten er helaas alweer mee stoppen. Maar goed, u kunt gewoon blijven luisteren. Want we hebben hier natuurlijk hierna Gerrit Stop. Die maakt er een topmiddag van. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Veel plezier nog. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. En zoals ik zeg, kijk ook even op de site loomedia.nl voor allerlaatste info. Fijne dag en nogmaals tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat 4 kilometer file op de N310 Elburg richting Arnhem tussen Afrit Vierhout en Elspeet. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Goedemiddag loesteraars, het is dinsdag, het is 29 september 2026. Het is 12 minuten over 2. Het is vanmiddag buiten bewolkt, met af en toe een zonnetje. Het wordt 24 graden, er is een zwakke zuidoostelijke wind. En dus, een mooie dag, voor een mooie dag. Voor een topdag, met tophits van toen en van nu. Van hier en van ginder. En met bericht uit huis en huis en de Stentor. We zijn begonnen met de bottenschijf. Rancoen, dicht bij het vuur. Ja. En wie is Billenbrand? Moet op de blaren zitten. Ja, dat dan weer wel. En daarna hadden we Status Quo, rocking all over the world. En we gaan nu met spoed door. Met... De Pied Piper.

Sacrifice van Elton John. Daarvoor hadden we daar van het trio. Nu hebben we een nieuwtje. Kun je plat proorten, maar ik vind het lastig om plat te schrijven. Op vrijdag 23 oktober organiseren het Centrum voor Cultuur Elburg en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers een schrijfcafé in het buurtgebouw in Hoogsendarp. En voor degene die het niet verstaan heeft, kun je plat praten, maar je vindt het lastig om plat te schrijven? Op vrijdag 23 oktober organiseren het Centrum voor Cultuur Elburg en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers een schrijfcafé in het buurtgebouw in Oostendorp. Van 2 tot 4 uur 's middags worden suggesties voor spelling en schrijftips gedeeld. Schrijven in een dialect is namelijk niet voor iedereen makkelijk, zelfs niet als je het goed spreekt. Nee. Dat is het ook niet. En ik, even buiten wat er in de krant staat, hoor, of op de website van de VRMG, van de Lou. Ik ben er eigenlijk niet voor. Want als je gaat schrijven, dan beïnvloed je de spreektaal. Denk bijvoorbeeld aan de tussen-en. Vroeger hadden we het over een kippen-ei, hondenhok. Tegenwoordig zeggen we paardenpoep. Maar het gekke is, we hebben het wel over koemest, terwijl dat wel degelijk dezelfde uitgang heeft. Dus dat is mijn bezwaar er een beetje tegen. Ik ben bang dat je het dialect gaat vervormen. Gaan we gauw door met iets anders. Un jour au mauvais van Calgero. Waar zit hij? Oh, daar.

De laatste Apache van Bolland en Bolland. 15 jaar later schreef Gordon het nummer Kon ik maar even bij je zijn. En we hebben haast. We moeten door. We gaan verder met Rock Me Tonight van Freddie Jackson.

0: Next to me van Emily Sunday. Ja, die dus. Daarvoor hadden we Rock Me Tonight van Freddie Jackson. En we gaan nu vrolijk verder met... Ik ben mijn tekst kwijt. Boston van Stella Lefty.
1: But first, her new EP is called Is This Heaven? Here with the song Boston, Stella Lefty. On the train.

Zoals gezegd, Boston met Stella Lefty. En het is ondertussen alweer 6:06 geworden. Dus we hebben nog een paar minuutjes. Die vullen we even in met The Unknown Man van Vangelis. Die is uit 1978. Dus die is 48 jaar voor dit nummer geschreven. Wow, wat een tijd, wat een tijd.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

I Think I Love You van de Partridge Family. Daarvoor hadden we Survivor met Eye of the Tiger. En daarmee is het tweede uur van toptijd van start gegaan. Weekie week uit je middagdutje. We gaan snel verder. We gaan snel verder met Verlieben, Verloren van Wolfgang Petri.

Jij met dit lied, hou toch de kop. Ik zing dit lied voor al mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is heel simpel. Kijk, ik zing, wat is er aan de hand? En hoe zing? En dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal, ach, hou toch de kop. Oké, laat.

Dingetje, met hout toch die kop? Ja, dat doe ik eigenlijk ook wel vaak. Ja. Mijn nieuwtje. Even uit de stand hoor. De gemeente Elburg die vecht bij de hoogste rechter voor woningbouw aan de haven. Want de gemeente Elburg die zou al jaren geleden daar gaan bouwen. Met 56 woningen. 11 sociale huurwoningen, 6 betaalbare koop- of huurwoningen en 39 duurdere appartementen. Met op de begane grond van dat complex wat winkels en horeca. De gemeente die wil dat heel graag hebben. Die zou het vorig jaar afdelen, maar door stapels papierwerk liep de zaak vertraging op. Het was heel erg ingewikkeld. En de rechter moet hier dus uitspraak over gaan doen. Want de Bottenstichting, Elburg Food en Kruiderink, die hebben daar bezwaar tegen. De Arend Toe Boekop en de Bottenstichting die hebben het over geluidsoverlast. Elburg Food, ja, frituurvet, lucht. En Kruiderink, meneer Kruiderink, ik heb geen idee wat hij voor bezwaren heeft. Maar hij zal... ik kan me voorstellen dat hij er moeite mee heeft. Gaan we vrolijk verder met muziek. We hebben Alexandra, Alexandri voorstaan. Die dus.

Herman Brood, tattoo. Daarvoor hadden we het dingetje met hout toch die kop. En we gaan we nu mee door? How about this? Van Grayson Huge en Betty Wright.

Flavium met Nightlife. Daarvoor hadden we Gianna Nannini met Fotobranza. En we hebben nu nog een nieuwtje uit Stentor. 10 basisscholen op de Noord-Veluwe zijn vorige week begonnen met de e-waste race. 4 weken lang zamelen leerlingen klein geëlektronisch afval in bij buurtbewoners. De school die de meeste punten verzamelt, wint een schoolreisje. Het project ging officieel van start met een kick-off op basisschool De Wegwijzer in Oosterwolde en duurt tot en met 15 oktober. Bewoners in de buurt van de deelnemende scholen kunnen hun elektronische afval gratis aan huis laten ophalen. Aanmelden, dat kan via e-wasterace.nl. De leerlingen brengen de gezamelde materiaal vervolgens naar een recyclepunt. De deelnemende scholen, dat zijn De Wegwijzer uit Oosterwolde en Harderwijk, de Arendshorst uit Ermelo, de Dakossenschool uit Elspeet, de Nassauschool uit Hattemerbroek, het Octaaf in Elburg, de Vrije School Valentijn in Harderwijk, de Blerk in het Harde, de Korenbloem uit Putten en de Ridderschool in Nunspeet. En als aanvulling, morgenmiddag tijdens het middagmatinee, dan worden leerlingen van het Octaaf, hier uit Elburg dus, uitgenodigd voor een vraaggesprekje. Kunnen zij even precies vertellen waarom zij heel graag met een schoolreisje willen. Tot zover. Wij gaan vrolijk verder. Wat hebben we klaarstaan? She's Like a Rainbow. Ja, van de Rolling Stones.

En met Johnny Cash zijn we alweer aan het einde van het programma. Het is ondertussen 4:05 geworden. En de tijd die vloog weer, zoals te doen gebruikelijk. Hierna hebben we een uurtje muziekcarousel. En daarna, als het goed is, van 5 tot 6, Brigitte Hemming. Vanuit het college. We hebben nog even...

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden is de vertraging 5 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat zo'n 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar is het oponthoud 1 kwartier. Op de A27 Utrecht-Almere bij knooppunt Eemnes 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht-Zwolle 25 minuten verdraging tussen Soesterberg en knooppunt Hoevelaken. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 1 kwartier. En op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen is de verdraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A, in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw stem is geld waard. Lou Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Lou Media. Stem op Lou Media, want jouw stem helpt ons verder. Lou Media, media die ertoe doet.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Nou, na alle perikelen zijn we toch op... Gaan we beginnen met Ellen Versrop. Ellen is helaas ziek. Nou, dat merk je ook wel, want alles loopt nu helemaal in het honderd. Maar goed, ik heb alles weer op de rit. Ik kon niet op Spotify komen, et cetera, et cetera. Maar goed, we draaien allemaal. We gaan gezellig een twee uurtjes lekkere muziek draaien. Muziek die ik mooi vind, maar hopelijk jullie ook. We beginnen gewoon met Pommelien Thijs. Dus even kijken waar die is. Nou, ze is weg. Ja, daar komt ze.

Nou, ik ben zelf het weekend even naar Texel geweest met 14 familieleden in een groot huis gezeten. Heerlijk weer, dus. Maar ik ben ook tot los in het hele verhaal, maar dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. We zijn gezellig met z'n 14 het verjaardagsfeest van mijn partner lopen vieren. Of zitten vieren, of staan vieren. Zondag is het 70 geworden, dus. En we zijn gisteravond weer thuisgekomen. Vandaar dat ik ook gisteren niet bij www wat en willen weten. Was en dat Egbert eens eentje moest doen, maar dat zal ongetwijfeld geen probleem wezen. Ellen is ziek, dus ja, die zal er misschien donderdag weer wezen. Daar ga ik even vanuit, maar die was hoesterig, et cetera, et cetera. Om dan in een kleine ruimte hier waar ik zit en Ellen en dan elkaar aan te steken, dat is niet echt geweldig. Ze hebben wel een verzoeknummer gevraagd en die gaan we doen. Ik zie van Clouseau, van de beste zangers. Ik weet totaal niet wat het is, maar we gaan luisteren.

Nou, ik weet niet of het enthousiast is, maar ja, dan ben ik helemaal niet een liefhebber van Clouseau, dus dat zal het verhaal wezen. Maar ik heb ook hetzelfde liedje nog eens een keer wat gezongen is door Zoe, Livé en Snelle. Gaan we even luisteren.

Nou, ik moet zeggen, sorry Clouseau, maar dit was toch wel een lekker beter liedje dan als jullie het gezongen hebben. Maar goed, dit was Zoe en ja, ik vind Zoe, in het begin vond ik ze wat moeilijk, maar ik vind dat ze vreselijk goed zingt. Ik ga steeds nog eventjes wat doen voor dat ze van hem houdt. Maar eventjes, we gaan even tussendoortje. Ik vind, ja, wat zal ik er nou voor zeggen? De exploitant van het Eiffeltoren heeft dinsdag bekendgemaakt dat de topman van deze bezienswaardigheid eind dit jaar vertrekt. En waarom vertrekt die meneer? Nou, die meneer die is Patrick Branco Rufio of zo. Sinds 2018 is hij topman van het monument. Maar hij heeft tijdens het bezoek van een of andere sheik heeft hij gevraagd om alle vrouwelijke medewerkers buiten zicht te blijven. Nou, dat is een hele rel van geworden. Alle soort dingen. Maar je hebt er spijt van gehad. Maar goed, het heeft hem zijn baan gekost. Daar komt het uiteindelijk toch wel een beetje op neer. En ik vind eigenlijk wat hij gedaan heeft is niet goed. Slaat helemaal nergens om. Doe ik die vrouwelijke medewerkers buiten zicht moet houden, omdat een aantal Hindoestaanse groep de Babs zouden komen kijken en al soort dingen meer. Maar goed, maakt allemaal niet zo gek van uit. Ik vind wel, ja, dat is bij het ministers ook, als je dan iets fout hebt gedaan, dan moet je opstappen. En ja, dat is ook als je als minister zijn of je ambtenaren van je ministers iets fout doen, dan moet jij uiteindelijk opstappen. En dat is wel een beetje knullen, maar ga toch even nog lekker naar. Dus even kijken naar Zoe, dat ze van hem houdt.

Zoe Lieve. Ja, je moet haar eigenlijk zien zingen. Want ze zingt heel mooi. Maar haar expressie in haar gezicht en alles soort dingen meer. Het is alsof ze helemaal opgaat in het liedje. Dus dat betreft is het een rising star. Dus even kijken. We praten nog even over de beste zangers. En we gaan even door naar Bizou. Met Kom, pak mijn hand.

Ja, Yves Berendsen van De Beste Zangers. We gaan straks nog meer horen. Ik heb een, zie een briefje liggen. Ja, we hebben hier op de techniek hebben we altijd heel mooi geborduurd doekje om alle stof weg te laten. En onder het doekje ligt inderdaad een mededeling. Leerlingen Hekt Octaaf. Morgen in middagmatinee over de E-Worst wedstrijd. Het heet geworden E-Worst Race. Onder de scholen in de regio. Dat is heel leuk. Dus ja, zeker even tussen 12 en 2 luisteren. En wat is nou de E-Worst Race? Nou, ik heb even heel snel gekeken. Hij gaat in ieder geval loopt van 21 september tot en met 15 oktober. En het gaat erom waar we zoveel mogelijk elektronische spulletjes weghalen. Om niet te zorgen dragen dat ze in het milieu terechtkomen. Ik ben benieuwd welke school. Alle scholen, of een aantal scholen doen in ieder geval een deel. Nou, zeg ik, ga helemaal stotteren. Deel en de leerlingen van het Octaaf komen inderdaad morgen tussen 12 en 2 in middagmatinee. Komen ze het een en ander vertellen wat ze allemaal gaan doen? Nou, prima. Ik vind het heel leuk. We gaan nog even luisteren. Dat is dan de laatste ook meteen van De Beste Zangers, denk ik. Van afgelopen zondag of vrijdag of zondag was geloof ik. V. Klaassen, You Can Be Love Me.

Nou, dat was even het verhaal van de beste zangers. Aanstaande zondag weer een editie. En we gaan het even zelf meemaken. Ik ga het even door. Ja, ik zie iets, toch wel iets interessants. En ja, stiekem glimlach je een beetje. President Donald Trump, die jarenlang de spot heeft gedreven met voormalig president Joe Biden als Sleepy Joey, wordt door critici van beschuldigd tijdens een evenement in het Witte Huis op de maandag in slaap gevallen te zijn. Dus ja, hij, zijn voorganger was Sleepy Joey. En hoe gaan we hem dan noemen? Sleepy Trump of Sleepy Donald? Ik weet het niet, maar goed. Ik hoop dat hij zo gauw mogelijk verdwijnt als in ieder geval als president. Want het de diesels en de benzine gaat steeds hoger worden en er komt geen eind aan en kost klauw om het geld die oorlog. Bring me to life door eens eventjes kijken. Ja, dat is Brooklyn. En Brooklyn is degene die in de American Got Talents tot aan de halve finale is gekomen. Nederlandse dame. Bring me to life.

Ja, nou, weer iets heel iets anders. Peter Gillis, je kent hem wel, die grote, nou, ik weet niet wie groot is eigenlijk, maar die meneer met die bolle buik, die al een paar jaar zijn eigen tv-serie heeft, ruzie heeft gemaakt met zijn vorige vrouw en inmiddels, ik weet of hij nu op televisie is, ik geloof het wel, maar goed, ik vond het altijd wel vermakelijke televisie, hoeft niet na te denken, et cetera, maar langzamerhand, ja, als je 3, 4 seizoenen achter elkaar ziet, dan heb je dat wel gehad. Maar hij zit toch langzamerhand in een behoorlijk probleem. Zijn vakantieparken mogen geveild worden. Er zijn drietal parken die de drie vakantieparken van de Oostappengroep, zoals het heette, was vroeger ook trouwens de Riviera Camp, was ook de Oostappengroep. Het bedrijf van de Reliëtte-ster Peter Gillis mogen op 1 oktober geveild worden door de schuldeiser Mark van Rooy. En Mark van Rooy, dat is de eigenaar van het vleesbedrijf van Rooy Meat. En die leende met zijn bedrijf M2R Invest miljoenen aan Gillis om de parken overeind te houden en te kopen, et cetera, et cetera. En in ruil daarvoor kreeg hij een hypotheekrecht op de drie parken. Nou goed, dat is op zich prima. Die hebben momenteel gesloten. En wat gebeurt er nu? Die eigenaar Mark van Rooy, die heeft het gewaardeerd op een bepaald bedrag. En vanaf 1 oktober gaat de veiling in. En wat eigenlijk Gillis denkt is van dat hij te laag ingeschat heeft, waardoor hij zelf Mark die parken goedkoop kan kopen. Nou, ik ben allemaal benieuwd hoe het zich ontwikkelen gaat. Maar goed, ik denk dat het langzamerhand met Mr. Gillis toch steeds moeilijker gaat worden. Ik ga eens even kijken. We gaan Anouk Maas luisteren. Je hebt een vriend.

Ja, dat mag duidelijk wezen. Dat was The Pinch Passion, Mila van Werdenburg, Anouk Maas. En wie zat er nog meer bij? Ik weet er helemaal niet. Het maakt er niet zo gek van uit. Ik vond het een wat minder liedje, maar goed, het zij zo. Eens even kijken, wat gaan we nog meer doen? We gaan eens even, ja, ik ga eens eventjes een liedje wat ik geweldig vind, is Hopeloos Verlang Ik Naar Jou.

0: Anders. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
2: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat er dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
1: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
3: Het OM verdenkt de 2 van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
1: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Ellen versus Rob. En Ellen is er niet. Die is ziek. Ellen, alle beste wensen. Ik weet dat ze luistert. En ik zeg, ik hoop dat je donderdag bent. In ieder geval volgende week dinsdag weer met Ellen versus Rob. Want dat is toch altijd veel leuker om radio te maken en elkaar tegen elkaar over dingen te praten, maar daar hebben we helemaal niks uit. We gaan de tweede uur in. Gast ook wat inderdaad musical en nieuws doen, maar eerst nog al wat ander liedje. We beginnen gewoon eigenlijk met Elizabeth Taylor. Nee, niet Elizabeth Taylor. We gaan met Taylor Swift beginnen.

Taylor Swift, de rijkste zangeres op aarde op dit moment. Met, ik weet niet, voor mij is een miljardair. Zingt over Elizabeth Taylor. Ik weet niet hoe rijk Elizabeth Taylor was of is. Maar zeker geen miljardair. Ik ga even terug. Ik kijk sinds verleden week kijk ik toch weer af en toe even naar de slimste mens. En ik moet eerlijk zeggen, de slimste mensen afgelopen zomer waren de slimste mensen in België. Dat vond ik allemaal veel leuker, omdat er ook een dubbele zure was die elkaar ook een beetje voor de gek hielden en al dat soort dingen meer was. Maar ik moet eerlijk zeggen, de laatste twee keer dat ik nu gezien, de drie keer dat ik het nu gezien heb, wordt het toch wat losser in Nederland. En het zou slim wezen als we een tweede jurylid erbij zouden zetten. Maar goed, op zich prima. Gisteren was actrice Lindsay Zwaan. Een van de kandidaten. De andere kandidaat was Mats Akkerman. En de derde kandidaat was zing-songwriter Jetta van der Steen. En daar heb ik een heel mooi liedje van. Goed genoeg. Want even luisteren hoe die klinkt.

Ja, Jet van der Steen. Gisteren voor het eerst inderdaad op De Slimste Mens. Alleen was er ook snel uit. Jammer genoeg, maar goed. Het zij zo. Ik zeg dat je voor... Ja, ik wil niet zeggen joker zit. Maar als je daar dan inderdaad met de minste punten uiteindelijk wegzakt... kan ik me voorstellen dat je ook niet echt prettig vond. Maar ze bleef lachen. Prima. Ze zingt in ieder geval heerlijk. Dus dat betreft geen probleem. Dit jaar, vandaag hebben we om 9:30 wederom Het Slimste Mens van Nederland. En daar komt als derde kandidaat komt daarbij Claudia de Breij. Dus ik ben benieuwd hoe ver die gaat met dat hele verhaal. We gaan eens even luisteren naar Miss Montreal. Groot.

0: Kim Leon van der Meij. Die heeft in verschillende musicals gezongen. Ook in The Passion, et cetera. The Passion komt trouwens volgend jaar naar Oud-Marsum toe. Dat is ook best wel een volgens mij is dat schildersplaatsje Oud-Marsum. Dus dat kan best wel eens leuk worden. En als ze over musicals hebben, ja, dan is inmiddels Titanic, de musical, is in op Mars. En ik heb een trailer gevonden. Dus we gaan even luisteren naar...
1: 84 years. Tenunda the Titanic, the ship of dreams.

0: Jij zat niet zelf op de Titanic.
1: Of toch wel?

De Titanic. Even op internet kijken en kijken waar die draait. En dat zou best wel eens een hele leuke musical kunnen wezen. Ik zelf ga er niet naartoe. Maar misschien dat hij nog wat komen. Ik weet het eigenlijk niet. Mijn eerste musical die ik nu ga is volgens mij En Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht. Eens even kijken. Wat hebben we nog meer? Sluit me in je armen. Niets met echt met musicals te maken, maar toch wel een mooi liedje van Fee Klaassen.

Nou, ik hoorde deze al een paar keer over de radio komen. En ik denk, ja, nou ja, een smart lab. Ik vind niet, ja, hij is hartstikke mooi zingen. Maar het is niet mijn manier van zingen. En André Hazes zou dit ook zo kunnen zingen. Maar goed, daar hou ik ook niet van. Dus wat dat betreft zijn we gauw klaar mee. Maar het is wel een goede start voor Don't Cry Me For Me Argentina. Gezongen door Madonna.

Ik heb me nooit gerealiseerd dat Madonna ook Evita heeft gezongen. Maar ze zingt heel mooi. Dus ik laat even een tegenhanger van zien. Een grote hit van haar uit 2022. Like a Virgin. Dit is ook Madonna.

zingen. En toen dacht ik, goh, ze hebben helemaal niks aan. Maar dat viel nog wel mee. Maar ze hebben behoorlijke lange benen. En ja, je kan toch veel zeggen. Want volgens mij is een jaar of 80 inmiddels. En ze ziet er op afstand ziet ze er nog gewoon knap uit. Dichtbijzijn zal het een ander verhaal wezen. Maar goed, het is wat dat betreft. Heeft ze wel een carrière, zeg. Evita. En nu allerlei andere liedjes nog. Dus het gaat wat dat betreft heel erg goed. We gaan eens even kijken. Ik zit even naar de komende maand. Welke musicals allemaal gaan naar de stad gaan. Daar gaan er hele partijen. Maar in ieder geval de musical die waar ik zelf doe wil is. En Juliet 17 oktober in het Beatrix Theater. Die is al een half jaar, minimaal een half jaar gaan draaien, denk ik. Daar hebben we nog een aantal. En dan hebben we gegeven ogenblik Cabaret de la Mar. Ook op 17 oktober. Ga ik er even wat laten van horen. En wat hebben we nog meer in oktober? 19 oktober Cats. Dus niet de groep The Cats, maar The Cats Musical. Dus wat dat betreft de 1 november de 101 Dalmatiërs. Nou, wat dat betreft kunnen we voorlopig. En uiteraard ja, 18 november Evita. We gaan even luisteren naar de originele lied van Cabaret van Lisel Manelli.

Manelli, de originelen. En wij gaan in oktober gaan weer luisteren naar Chantal Jansen. Die al eerder, 10 jaar geleden, heeft ze ook eens in het theater gehad. En dat is in de Lamar. Een paar maanden draait hij maar. Uitsluitend in de Lamar. Dus ze komt echt niet dichterbij. En als je hem echt wil zien, dan zou ik gewoon een keer naar de Lamar gaan in Amsterdam. Dat is best goed te bereiken. Ja, je moet eventjes, even reizen. Maar het is een heel mooi, theater. Dat betreft, nou, als ik moet gaan bekijken, is het Beatrix Theater allermooiste. Maar de Lamar is zeker minstens de tweede in het hele verhaal. Maar eens even kijken, wat hadden we nog meer? Ik vond, ik vond ook nog eens een keer, is het ook een cabaret? Ja, dat is Taylor The Cats. Dat wou zeggen, zat ik even nu eens te kijken. Maar die ga ik ook kijken ergens in november. En dat valt me op dat ook vroeger Taylor Swift daarin meegezongen. We gaan de originele versie even luisteren.

Ja, een liedje uit De Soldaat van Oranje die inmiddels gestopt is in Katwijk, of in ieder geval die kant erop. En daarvoor in de plaats 40-45 is gekomen. We gaan alhoewel dan in Leusden volgens mij. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Nee, in Barneveld 40-45. We gaan even luisteren naar de pastorale. Denk je, moet je nou een vrede zijn met de pastorale? Nou, die gaat in 2028. Komt daar een musical over.

Nou, daar Vreugingen Echo Pastorale staat in 2028, maar volgens mij is tweede helft 2027 gaat komen. Dus ik ben benieuwd. Ik zal er zeker kaartjes van krijgen. Eens even kijken. Ik heb nog iets meer dan 6 minuutjes. En ik had net een hele enthousiaste luisteraar die vroeg of ik nog een keer Pommelien wou zingen. Pommelien Thijs. Nou, ik ga niet zingen, maar zij gaat zingen. En ik ga ook denk ik met die muziek eruit voor degene die dat zo leuk vinden. Hierna krijgen we Stemloos met Ben. Ben staat al naast. Is dat de popel om al zijn muziek weer erin te zetten. Love Songs een uurtje later. En daarna een herhaling van WWWW. Nou, die heb ik nog niet meegemaakt, want ik was gisteren. Dus ik ga gewoon eventjes luisteren wat Egbert er allemaal te vertellen. Wie heeft het in zijn eentje gedaan. Ik zou zeggen een heel prettige avond. We gaan gewoon met 2 liedjes van Pommelien Thijs eruit. Begint eerst met, eens even kijken. En Jaap Reesema met Nu Wij Niet Meer Praten. Nou, dat mag, want we gaan niet meer praten. Ik ben er donderdag weer. Daarna gaan we Ik Moet Gaan met Pommelien Thijs. En als we nog een klein beetje tijd hebben, Het Midden van Pommelien Thijs en Mo. Ik zou zeggen, een heel prettige avond. En eens even kijken waar wij beginnen. We pakken deze en dan komt hij eraan. Een prettige avond.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
1: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
5: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: Lou FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. Het is 22 graden in Elburg en een zwoele avond, weinig wind. Maar gaan we vanavond een iets andere uitgang doen, zeg maar. Iets andere indeling van de muziek vanavond bij de Stemloos. We hebben het vanavond alleen over gitaar en een orkest. Dus, maar dat gaan we niet meteen alleen maar gitaar in, dan later orkest. Nee, om en om. Dus ter afwisseling. Dus anders wordt het misschien wel heel erg saai. Goed, we beginnen met de groep Atlantis. Eigenlijk een beetje het idee van de Shadows.

0: Stemloos. Met de trompetplaat.
1: Trompetplaat.
0: Trompetplaat.
2: Voor de trompetplaat gaan we naar een Duits orkest. Bert Kempfert. En de Happy... Ja, wat heet dat? Happy Trompeter.

Daar gaat het orkest, hè, van Bert Kempfert, helemaal uit Duitsland. Nu gaan we naar een Engelsman, Dave Monk. En die gaat een vertolking doen van een oud nummer van de Drifters. Save the Last Dance for Me.

Je had in Duitsland al in de jaren 60 en 70, misschien wel zelfs 80, een Duitse zanger, ja, die heette Roy Black, en die heeft verschillende grote hits gemaakt. Kans in Wijze is ook een hele grote, maar we hebben natuurlijk een orkest, hè? We houden het hier natuurlijk even stemloos. Het is Captain Cook en zijn orkest.

Captain Cook, hè, met de mooie Guns N' Roses. We gaan naar een Amerikaanse gitarist, helaas. Hij leeft al niet meer, want hij is in 2001 overleden in 77 jaar. Maar wat had Chet Atkins nou? Hij ontwikkelde de Nashville Sound. Dat is een beetje country muziek, maar dan meer voor volwassenen. Maar hij heeft een eigen Chet medley. Nou, dat laten we maar eens gaan luisteren.

Chet Medley van Chet Atkins. We gaan naar een orkest van Henry Mancini. Die was onder andere bekend van zijn filmmuziek. Onder andere, zeg ik, moet ik even goed kijken, bij de Pink Panther. Daar maakte hij de beginmelodie van. Dat is gewoon weer een heel leuk melodietje. Want dan komt die Pink Panther aanlopen en dan hoor je langzamerhand die muziek binnenkomen van Henry Mancini. We gaan luisteren naar, heel mooi, Baby Elephant Walk.

einde gekomen aan de Baby Elephant Walk. In de jaren 60 en 70 ontstonden er heel veel bandjes die met gitaren gingen. Niet alleen natuurlijk de Shadows, we hebben ook de Jumping Jewels bijvoorbeeld. Maar we hebben natuurlijk ook de Desperators, die hebben een nummer vertolkt van de zangeres Del Shannon, Runaway.

Inderdaad, hij is weggelopen, die van Desperate. Goed, we gaan naar een orkest die heel bekend was natuurlijk in Duitsland. James Last heeft heel veel getoerd, ook in het buitenland. En uiteindelijk, na zijn pensioen, vertrok hij naar Florida, waar hij uiteindelijk ook is overleden. Maar ja, zo gaan we dus allemaal, hè. Dat gebeurt met ons allemaal, eerlijk gezegd. Goed, maar een nummer van James Last, van één van zijn vele LP's, Skokiaan.

Ja, ook al een leuk nummer. Net al dank Theo voor je reactie, want ja, Skogian is ook een leuk nummer. Ik heb nog wel even een tussenbericht, dat is heel iets anders, maar ik denk, ja, het ligt hier in de studio en dat wil ik toch wel even voorlezen. Het is maar een paar regels. Want de leerlingen van het Octaaf, morgen in middagmatinee over de e-waste wedstrijd onder de scholen in de regio. Dus morgen tussen 12:00 en 2:00, leerlingen van het Octaaf. Nou, dat is over dan dit. Goed, we gaan naar de orkest. Ja, orkest, die hebben we net gehad. Zo werkt het dus niet. We gaan naar de gitaar. We gaan naar Do and Eddie. Ook weer zoiets. Maar dan met een nummer van Frankie Lane. Die heeft ooit eens een keertje gezongen. Ja, dat is ook een hele bekende. Rawhide.

Dat gaat helemaal niet goed. Ik denk dat er iets aan de hand is met het nummer. Want het schijnt. Nou, ik zal het nog eens een keertje proberen. Maar ik denk dat het. Nou, probeer het nog eens een keertje. Maar we nemen gewoon een andere. Want ja, dat is dan een beetje pech. We gaan naar het orkest.

Die gaat wel heel eerder, van tevoren gaat hij weggedraaid worden. Take My Breath Away. Dat was het nummer van de groep Berlin. Ja, we gaan er straks wat iets invullen voor het nummer wat niet doorging van Juan Eddy. Goed, dat komt straks. We gaan eerst nog even naar de Jumping Duels. Dat is het nummer Afrika.

Dat is over dan Afrika van de Jumping Jewels. We gaan zo langzaam naar het vervangende nummer. Ik heb iets gevonden van de Locomotions. Amapola, hier komt-ie.

Goed, het verfaalde nummer Locomotions met het nummer Amapola. We gaan nu naar het orkest niet het orkest wat ook speelde, zeg maar, op de achtergrond bij Candlelight, want dat is het orkest van Mantovani. Ik heb hier het London Studio Symphony Orchestra met het nummer van Greensleeves. Dus onder andere op de achtergrond, toentertijd bij Jan van Veen.

London Studio Orkest, zoals afgesproken eigenlijk aan het begin van het programma. Om en om, een orkest en een gitaar. Ja, weer naast een hele bekende natuurlijk, de Shadows. Met een prachtige vertolking van het nummer Foreigner. I want to know what love is.

Foreigner, I want to know what love is. In die gitaar, onder andere een van die gitaren was de gitaar van Hank Marvin. Die man met die bril op, weet je wel, die zwarte bril. Goed, we gaan naar een speciale uitvoering van Once Upon a Time in the West. Ja, de originele van Ennio Morricone is natuurlijk prachtig. Maar Love Unlimited Orchestra, dat orkest is ook het orkest wat Barry White ooit begeleidde. Goed, hun uitvoering van Once Upon a Time in the West.

Dit nummer is toch een beetje met minder, ja, het gevoel komt het over, vind ik. Het is niet zo geweldig, maar goed. Alternatief nummer ook eens een keer te laten horen door een andere groep, inderdaad. Goed, we gaan een van de laatste, want het is alweer 9:04, oftewel 4:11 op zaterdag. De Spotniks met een hele mooie Johnny Guitar.

Dus over de stemloos voor vanavond. Maar straks verder, want het is een paar minuten voor 9 of een paar minuten voor 11. Met natuurlijk de love song.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
2: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
1: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom in de tweede uur met Love Songs. Mijn excuses voor het begin, want ergens ging er iets mis. Waardoor hoorde je de computer spelen in plaats van de gekozen muziek. Goed, we gaan naar iemand die van gisteren of eergisteren is overleden. 91 jaar. Hij had een gigantische hit in Nederland in 1977. En als je kijkt naar dat filmpje wat op Topop is ooit is opgenomen van Mighty Sparrow. En dan loopt hij daar lekker in het zonnetje met zijn bretels om. Maar goed, het was 1977. Only a Fool.

Dat worden we ook niet allemaal hoor. 91 jaar met Mighty Sparrow, 1977. En een liefde die helemaal verdwenen is. Op zich heel zielig, maar zo gaat het nu eenmaal in het leven. We gaan naar 1975 toe, we gaan naar een Nederlandse zangeres. Connie van den Bosch.

0: Presentatie Ben Ransdorp.
1: We gaan naar het begincarrière van Boudewijn de Grote. We gaan naar 1964. Het wordt wel eens een nummer genoemd De Morgen of Morgen. Een heel apart liedje van Boudewijn de Groot.

in een dame en een heer. Die altijd netjes blijven, liefste en nooit gevaarlijk doen. Zich nooit door hartstocht laten drijven, liefste behalve soms een

aparte Boudewijn de Groot met De Morgen of Morgen uit 64. We gaan daar weer naar Engelstalig toe, want die hebben we natuurlijk nog niet helemaal gehad. Oh, nou, eentje, zeg maar, Mighty Sparrow en Whitney Houston. Moody Blues, we gaan naar 1978, ook eentje van zijn gevoelige nummers en de love song van, ja, de Moody Blues, Had to Fall in Love.

Heel langzaam gaat hij uit bij Moody Blues, Had to Fall in Love. We gaan naar 1964 en nu vraagt zich Dusty Springfield af, wat moet ik nu doen met mezelf? Maar dat riep ze al in 1964, maar ik neem aan dat ze dat al lang al wist later.

Dusty Springfield 1964, we blijven even in 1964, gaat even over Cliff Richard. En voor de voorbereiding van dit programma heb ik me toch even verdiept van waarom is Cliff Richard nog nooit getrouwd geweest. En wat bleek, hij wilde als hij steeds maar weg was, wilde hij dat voor een gezin niet kunnen zorgen. Dat, zo voelde hij dat. Dan zou hij falen en dat is iets wat hij helemaal niet wilde. Ik weet niet helemaal of dit waar is, maar in ieder geval, dat werd wel steeds met zijn foto's en met tekst erbij verteld. Maar goed, hij blijft constant, in ieder geval in 1964.

0: Lou FM met de avondspecial. Presentatie Ben Ransdorp.
1: De avondspecial, dat is vanavond door Anneke Grunlo, want in juli 1962 neemt ze samen met onder andere Mickey Telkamp, Millie Scott deel aan het Songfestival van Knokke. Daar zingt ze voor het eerst haar nieuwe single Brandend Zand. Het nummer komt vanuit het niets in de maandelijkse hitlijst van Muziekparade binnen op nummer 1 en blijft daar 2 maanden staan, tot het van die plek verdreven wordt door een nieuwe plaat Paradiso, die 4 maanden op nummer 1 staat. We hebben nog meer liedjes. Asmara, Grunlo's eerste Indonesische liedje, in Nederland vrij onbekend. Dan krijgen we nog Flamingo Rock in 1960. Ma, hij wil zo graag een zoen. Mom, he making eyes of me. Dat is de vertaling. Hè, van de nummer. En dan Brandend Zand 1962 voor een gouden plaat. Paradiso 1962. Dit lied verwerft een platina plaat en was een cover van het origineel uit 1961 van Connie Francis. En dan hebben we nog Surabaya uit 1963 en we hebben Cimarroni ook uit 1963.

Daar horen we nog even de kerkklok aan, dus nog even voor de duidelijkheid. Brandend Psalm 62 in Cimarroni uit 1963.

Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.

Hierbij is natuurlijk meteen de special afgelopen van Anneke Grunlo. Speciaal voor Johan uit Maarsen. We gaan naar een volgende verzoek. Die hebben we al een keertje gedraaid. Die heb ik nog niet vermeld. In ieder geval voor Willem. Speciaal uit Elburg. Bob Dylan.

Bob Dylan krijgt er maar geen genoegen van. Hij wil haar graag hebben, dat allemaal in 1966. De opzet van dit programma is een beetje om en om. Dat bedoel ik daarmee een zanger of een zangeres. En dan soms ook nog een groep ertussendoor. We gaan naar Diana Ross.

Mooie liedjes uit de solo-carrière van Diana Ross. Maar dit was alweer eens iets jonger, 1991. Nog eentje voor Willem, want het is beloofd, zeg maar. 1969 weer Bob Dylan, Lay, Lady, Lay.

Tot zover de aflevering van de Love Songs. Ik hoop dat jullie genoten hebben in ieder geval. Ik sta altijd open natuurlijk voor verzoekjes en ook specifiek voor de specials. Zo weer 11:02, oftewel 10:02. Wat ik dan altijd weer zeg, voor de dinsdagavond een prettige avond nog. En voor de zaterdag.

0: op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
2: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
1: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Loe FM.
1: Ja, goedenavond luisteraars. Welkom in het programma WWWW. Vanavond niet met Rob de Konus. Die is een avondje uit. En het moet het alleen doen vanavond met mij. Dat is Egbert Bos. We zijn hier vanaf 6 tot 7 in dit programma. En wat willen we weten vanavond? Ja, dat is een hele grote verrassing. Ze zijn inmiddels hier al aangeschoven in de studio. Vader en zoon. En waar het over gaat, dat horen we zo.
2: Ik zeg, oeh! Ik zeg,

0: Ja, ze gingen oer het hart. En ja, wat hebben we het dan over? De motorrace natuurlijk. Dit was Gerard... Gerard zeg ik. Benny Joling natuurlijk. En van de formatie Normaal. En dit nummer kwam uit 1977. Dus al zowat 50 jaar geleden dat ze dit maakten. En het was een heel populair in verband met alle races. Natuurlijk straatraces. Tegenwoordig is het alleen nog maar TT. Maar er wordt ook internationaal gereisd. En wie dat ook doet is niemand minder dan Levi Vlier. Levi Vlier is hier aangeschoven met zijn vader. En om eens even uit te leggen hoe het allemaal zit in de motorsport. Die jongen die rijdt al een eeuw lang zo'n beetje. Hij is nog maar 15 jaar, maar hij rijdt al heel lang. En dan gaan we hem zeker even vragen. En ook wat er allemaal gebeurd is afgelopen jaar natuurlijk. Maar ook zijn carrière, maar zeker ook de toekomst. Dus vandaar. Ja, welkom. Goeiedag Marcel.
1: Goedenavond.
0: Ja, je zit er ook bij. En Levi, ook goeiedag.
2: Goedenavond.
0: Je kunt me horen?
2: Ja.
0: Ja, want we zitten even achter klas. Het heeft te maken met dat Rob er niet is. Dus, maar we kunnen elkaar horen, dat is het belangrijkste. Ja, goed. Levi, ik eerst even met jou beginnen. Want afgelopen zaterdag moest je nog even racen. En dat was tussen de oude motoren. Maar ik neem aan dat je daar niet mee reed, maar meer als een demo, denk ik.
2: Ja, nee, afgelopen zaterdag deden we de Demo Classic Oosterwolde.
0: Ja.
2: Dat was leuk, maar gewoon voor erbij niet hard rijden of zo. Gewoon om demo te rijden en aan de mensen te laten zien die kwamen kijken.
0: Ja, je zegt demo rijden, maar als ik die speakers hoorde, die man die daar alles aan elkaar stond te praten, die begon maar te schreeuwen dat je 2, 3 en 4 seconden harder ging als de rest van al die motoren. Dus zo zachtjes ging het niet dan.
2: Ja, nee, ik hoorde het zelfs door de helm af en toe nog heen dat hij aan het schreeuwen was, maar... Ja, we gingen wel harder dan de rest, maar eigenlijk deden we redelijk rustig aan.
0: Ja, nou ja, voor jou redelijk rustig natuurlijk, maar voor de mensen die daar zagen, gingen best wel lekker. Was ook niet alleen, hè? Was met Ruben.
2: Ja, met eigenlijk mijn beste vriend en ja. Die rijdt ook.
0: Ja, daar gaan we straks nog even over hebben. Marcel, even naar jou. We gaan even naar het begin. Het begin van zijn carrière. Hoe gaat zoiets? Want de ene zoon die wil op tennis, die wil voetballen. En die voor jou, die zegt van ik lijkt me leuk op een brommer te gaan stappen. Of, is hij dat gepusht door de familie? Of zei hij zelf, ik wil graag op een minibike. Hoe zit het, Marcel?
1: Hij is zeker niet gepusht. Hij wou dit eigenlijk heel graag zelf. Al heel lang. Ja.
0: Ja, en... Ja, heel lang. Maar ik bedoel, met de geboorte in de wieg gaat hij toch niet zeggen, ik wil motorrijden. Dus
1: nou,
0: moet
1: hij
0: toch...
1: was denk ik 4 jaar en toen gaf hij aan dat hij het eigenlijk al graag wou.
0: Ja, ja.
1: Maar was hij eigenlijk nog te jong. Dus vanaf zijn 6e zijn we eigenlijk begonnen.
0: Ja, maar toen dachten jullie ook gelijk van als familie van nou, we kopen zo'n minibike en we gaan beginnen. Of had je nog al het gevoel van, wil je niet liever gaan voetballen of zwemmen of basketbal of zo?
1: Nou, voetbal hebben we ook geprobeerd. Maar voor Levi was het al vrij snel duidelijk wat hij eigenlijk graag wou.
0: Ja. Gelijk naar de minibikes of gaat dat gewoon met een speelgoedbrommetje even in de tuin en dan verderop?
1: Nou, we zijn eigenlijk gelijk wel begonnen met een minibike.
0: Ja. Ah ja, oké. Okay. Ja, en Levi, je vader zegt het al. Nou ja, ik wist natuurlijk, ik ken jullie ook al heel lang ook al bij betrokken indirect. Als ik jou zie of tegenkom, dan zit je of op de motor of je zit thuis te spelen met de motor. Dan heb ik het over gamen, toch?
2: Ja, dat doe ik ook wel vaak. Ja. En eigenlijk ben ik meestal wel... met iets te vinden wat met de motor te maken heeft. Ja. Dus.
0: Nooit als kind zeg maar andere ambities. En je vader zegt al voetballen. Is daar nog wat van? Of ben je wel op voetballen geweest trouwens?
2: Ja, ja. Ik heb gewoon best wel lang gevoetbald tot mijn 12e.
0: Oh.
2: Maar ja, er was gewoon veel conditie erbij. En we speelden niet op heel hoog niveau of zo. Maar ik vond het wel leuk om te doen daarnaast. En het was goed voor de conditie. Maar op een gegeven moment ben ik gewoon gestopt. Omdat ik altijd... op de bank stond omdat ik er met de trainingen niet was. En motorrijden vind ik gewoon veel leuker dan voetbal.
0: Ja. Voetbal, waar stond je dan, als ik vragen mag, in het elftal? In het goal of in de spits of achterin?
2: Centraal verdediger.
0: Oh, die ging de boel een beetje overzien, zeg maar.
2: Ja.
0: Heel goed. Nou ja, goed. Ja, je kunt natuurlijk niet 2 sporten doen. En, maar ja, voor de ouders zoals Marcel, dan is dat natuurlijk allemaal leuk en aardig. Maar dat is toch wat duurder als voetbal, denk ik.
1: Dat klopt, zeker.
0: Dat had je ook al gelijk al beseft? Of,
1: Ja, dat is vrij snel duidelijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar dat hadden jullie ervoor over?
1: Nog steeds.
0: Ja. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel niet dat je later zegt van nou, al we het geweten hadden we nooit zo geïnvesteerd in. Maar goed, dat is dus wel het geval.
1: Zeker geen spijt van.
0: Nou, oké. Okay. Nou, dat is al heel goed om te horen. En dan ga je een stapje verder, Levi. En die minibikes, even voor de luisteraars, dat zijn van die bromfietsjes met kleine wielen. Zit daar nog verschil in klasses, even voor de luisteraars? Of is het gewoon één zo'n ding ooit gekocht toen je 6 jaar was en je reed tot vorig jaar op die apparaten?
2: Nee, toen ik 6 was, toen begon ik op een, ik denk dat een 50 cc was. Heel klein wieletjes en dan gewoon eerste jaar heb ik geen wedstrijden gereden. Tweede jaar begon ik met wedstrijden en je hebt junior A en B. Toen reed ik nog de junior A. Toen ben ik kampioen geworden in de A. Toen zijn we, ik denk dat ik A ben blijven rijden. Toen op een gegeven moment ben ik naar de overhalen 110 gegaan. Dat was de eerste schakelmotor.
0: Die ging ook wat harder, denk ik.
2: Ja, die ging een stuk harder. En toen ben ik kampioen geworden in de overhalen 110. Toen zijn we 160 gaan rijden, ben ik kampioen geworden. En toen daarna 190 en dan afgelopen jaar voor het eerst op de 250. En dat is grote wielen,
0: ja.
2: Weer harder en meer snelheid en zo.
0: Ja, even nog die ovale klasse. Dat was niet alleen nationaal, hè, daar ben je kampioen geworden. Maar dat was ook internationaal. Hè. Dat was niet met die kleine minibikes, denk ik.
2: Nee, we zijn eigenlijk eerst naar Italië gegaan. Want daar lag de uitdaging gewoon veel hoger dan in Nederland.
0: Mm-hmm.
2: En daarna hebben we nog 2 jaar in Oostenrijk gereden. En dat heb ik veel geleerd. Heel veel. Want daar reed je ook hard. En dat, ja, dat waren wel hele leuke jaren.
0: Ja. En dat was ovale. En waarom ben je eigenlijk overgestapt? Want we praten nu over de Moto 4. Misschien kun je dat ook even uitleggen aan de luisteraars wat dat inhoudt. Want je kunt natuurlijk als... ik weet niet hoe oud als je moet worden om internationaal op grote wielen te kunnen en mogen rijden. Maar zijn er dan nog verschillende opties in welke klasse als je gaat rijden? Want heb je natuurlijk met je vader en je team besproken. Maar vanwaar de keuze, laten we het anders zeggen dan. Vanwaar de keuze voor Moto 4?
2: Vooral omdat hier gewoon het niveau hoog ligt. En als je hier kun je makkelijk doorstromen naar de Red Bull Rookies en daarna naar de Moto 3. Dus vandaar eigenlijk dat we voor dit hebben gekozen en niet voor een Yamaha Cup of zo. Ja. Want dit zijn ook gewoon redelijk de motoren waar je Moto 3 op rijdt. Alleen dan zijn deze standaard. Dus daarom hebben we hiervoor gekozen.
0: Ja, even naar jou Marcel. Voor jullie en team, zeg maar, was dat ook eigenlijk al heel snel duidelijk dat het dan die kant op moest? Of was er nog een discussie van nou, moeten we die klasse gaan rijden of die of wat? Want het is natuurlijk uiteindelijk wel de bedoeling. Dat Levi zich in een kijker rijdt. Hè? Dus is die keuze bewust gekozen?
1: Het is ten eerste natuurlijk belangrijk wat Levi zelf graag wil.
0: Ja, tuurlijk.
1: Die keuze, dat weet hij eigenlijk al heel lang wat hij graag wil. Dus voor ons is het niet heel moeilijk om daar een keuze in te maken.
0: Nee. En die andere klasses, want we hebben het over Moto 4 en dat zijn standaardmotoren, heb ik begrepen. Die andere klasse, is dat ook het geval? Of is het dan wie het meeste geld hebben, de snelste motor die...
1: Nou, geld speelt zeker wel een rol, ja. Vooral als je richting Spanje vertrekt, dan ja, hoe meer je financieel te besteden hebt, hoe beter het team wordt.
0: Ja, dan hebben we het over trainen zo. Nee, ik bedoel eigenlijk...
1: Nee, dat is gewoon qua team.
0: Oh, maar ik bedoel eigenlijk wat motor betreft. Zijn er ook klasses waar motoren, verschillende motoren...
1: Nou ja, het zijn eigenlijk dezelfde motoren in Spanje. Maar die kunnen met financiële middelen kun je meer dingen bereiken dan ja. Motorisch. Dan.
0: Ja, dat is duidelijk, ja. Nou ja, wat ik zelf wel mooi vond is dat die klasse tussen haakjes standaard is. Hè. Dat betekent dat ze allemaal dezelfde motor hebben en dezelfde banden en weet ik veel.
1: Ja.
0: En dat je dan technisch nog iets kunt doen. En wat is dat onder andere? Wat kunnen jullie nog wat wijzigen ten opzichte van een ander team?
1: Dat is met je kunt wat doen met de vering. En Levi heeft ook een datasysteem op de motor waar dingen uitgehaald kunnen worden. Maar daar moeten we zelf denk ik ook nog in leren.
0: Mm-hmm.
1: Want je moet daarentegen natuurlijk ook data kunnen uitlezen.
0: Ja. Maar jullie hebben inmiddels ook een man, geloof ik, hè, die dat kan helpen of uitleggen.
1: Ja, zijn we dit jaar wel mee begonnen. Maar ik denk dat we dat nog wel verder moeten uitbouwen.
0: Mm-hmm. Ja, en via die data kun je nog de boel een beetje fine-tunen, zeg maar.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Dan mag je ook nog tandwielen wisselen, denk ik. Hè,
1: ja.
0: Het verschil.
1: Ja, dat is vrij. Dat is de keuze van wat Levi zich fijn bij voelt, zeg maar.
0: Ja, dat heeft te maken met trekkracht in de bocht. Of dat je zegt, ik wil op lange stuk sneller gaan,
1: yes.
0: Zeg maar. Ja, ja. Die Moto 4, net wat je zegt, Levi, dat is eigenlijk als we het even in het verlengstuk gaan bekijken. Want dat heeft natuurlijk allemaal met de road to the GP te maken. Hè. Dat staat ook als reclame in die organisatie. Die organisatie, die MotoGP, is hetzelfde als de Moto 2, 3 en 4?
2: Ja, het is allemaal geregeld door de Dorna. Vanaf de Moto 4 hebben rookies Moto 3, 2 en GP. Dat wordt eigenlijk allemaal door dezelfde mensen geregeld. En dit jaar hebben we ook een paar wedstrijden meegedaan met de MotoGP. Dus dat we gewoon op het GP-paddock waren. En dat wij dan tussen, nou niet tussen de grote jongens, maar we liepen wel paddock tussen de grote jongens. Dus dat is ook wel een leuke ervaring.
0: Ja, zijn wel streng hè, die gasten.
2: Ja, je moet niet iets verkeerd doen, want nee. dan krijg je het wel te horen.
0: Nee, ja, dat zag ik, ja. Ja, dan misschien nog even een rare vraag aan Marcel. Ik heb natuurlijk ook even gekeken links en rechts, maar soms zie ik dan toch een motor wel hard voorbij komen, waarvan ik dan denk, nou, die heeft gewoon een snel blok, dat kan niet anders, maar technisch kan dat niet, hè?
1: Technisch gezien moet dat niet kunnen.
0: Nee, maar je hebt toch ook wel eens twijfels als je dat allemaal zo aanziet? Of
1: er zijn zeker wel eens twijfels, ja.
0: Maar daar kun je verder weinig aan doen, denk ik, hè?
1: Wij kunnen daar niet veel aan doen.
0: Nee. Nou goed, daar ga ik toch niet verder op in, want anders wordt het een beetje tricky natuurlijk, moeten we niet hebben. Nee, standaard motor, dat is eigenlijk het mooiste. En dat vond ik zelf ook hoor, dat er een standaard... ik heb wel eens gezegd, misschien is het handig dat je gewoon echt 20 dezelfde motoren hebt, met dezelfde afstelling, met dezelfde tandwielen, met dezelfde veringen. Nou, gewoon loodjes trekken en dan iemand op de motor zetten. Dan kun je volgens mij exact zien wie een goede coureur is.
1: Dat zou wel het allerbeste zijn.
0: Het was een beetje wel de opzet van Moto 4, maar ik heb het gevoel dat het niet helemaal... klopt. Maar goed, we gaan daar nogmaals niet over zeuren. Je hebt ook met die mensen te maken, dus dat is allemaal prima. Levi, je bent een van de jongsten, denk ik, in die klasse. Hè? Want van hoe oud tot hoe oud mag dat?
2: Van 14 tot en met 18 zitten ze erin nu.
0: Oh, tot en met 18. Ik dacht 17, maar dat is dus...
2: Ja, dat staat wel in de reglementen volgens mij. Maar als je in het jaar zelf nog 18 wordt, mag het ook nog. Want er zijn er nu 2 van 18 waar ik tegen rijd.
0: Zo.
2: Dus...
0: Heb je daar nog wel last van? Heb je zelf ook het gevoel van, ik kan wel zien dat... voor jou is het natuurlijk het eerste seizoen. Even wennen, grote wielen, het gaat allemaal een stuk harder en weet ik veel. Dan merk je ook dat er jongens bij zitten die al 3 jaar in die klasse rijden, dat ze wel meer ervaring hebben.
2: Ja, je merkt wel dat er een paar jongens zijn die gewoon heel veel ervaring op die motor hebben. Die gewoon al sinds hun 11e op zo'n ding rijden.
0: Mm-hmm.
2: En ik pas net 1 jaar, dat verschil merk je wel heel erg. Maar ja, dat... zou je goed recht moeten kunnen trekken als je heel goed bent en zo. Dus.
0: Maar je zegt net 11, dat betekent dat in Nederland mag je 14 pas opstappen in een buitenland 11 of zo?
2: In Spanje zo rijden ze gewoon vanaf hun 11e, 10e al op een grote baan, op een 2,5, soms wel op een 600. En wij moeten gewoon wachten totdat we 14 zijn.
0: Ja, dan sta je al 2,5 achter natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Dus ik denk dat we daar eens even mee moeten gaan praten met de KNV Marceloni.
1: Leek me goed plan.
0: Ja, dat is wel een mooie taak. Daar heb ik wel zin in. Ga eens even een keer praten met die gasten. Heeft voor jou niet zoveel zin natuurlijk, want je bent al 14, dus we kunnen niet naar de 11 jaar terug. En je wordt natuurlijk een stukje langer en groter. En nou goed, we gaan het allemaal zo even bijpakken. We gaan eerst een stukje muziek draaien.

0: Ja. You drive no racing car. Nee, dat klopt. Het is ook geen raceauto. We hebben het over motorsport en een zeer snelle racemotor. En voor degene die wat laatst is ingeschakeld in het programma WWW. We praten hier vanavond met Levi Vier, de coureur uit de regio. Een racecoureur met zijn vader, die natuurlijk ook in een team zit. En dan ga ik ook gelijk even de volgende vraag aan stellen. Ja, Marcel, het is, lijkt wel een groot familieteam, hè? Want opa gaat mee en de familie en neven. En er is een sportman bij en iemand voor de sponsoring. Het is ook allemaal vlier van achternaam.
1: Wel heel veel.
0: Ja.
1: Ja, klopt. Niet allemaal, maar... Nee.
0: Is dat zo gegroeid of heb je vanaf het begin al de hele familie daarbij betrokken?
1: Nee, de beginjaren heb ik eigenlijk samen met Levi zijn moeder en Levi gedaan. En meneer Bos.
0: Oh.
1: En.
0: Ja, en maar je opa, of jouw vader dan, opa van Levi, die was ook al heel snel.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: de opa's waren alle twee bij betrokken natuurlijk.
1: Dat klopt.
0: Maar die gaan als familie natuurlijk kijken naar zo'n klein kind, hè, met zo'n bromfietsje.
1: Ja, dat, ja, hè? In de beginjaren toen we in Oostenrijk reden zijn, ging er ook wel veel familie mee kijken, moet ik zeggen, met Levi.
0: Ja.
1: En dat was altijd wel gezellig.
0: Ja, ja, het is na de tijd wat veranderd. Het werd groter en het werd spannender en het werd sneller en het werd professioneler en het werd duur natuurlijk. En toen kwamen er nog meer mensen, want jullie hebben nu een heel mooi team met, vind ik persoonlijk, mooie mensen erbij die allemaal een taak hebben en... Ja, ik ga verder geen namen wie wat doen, maar heb ik liever dat je dat zelf even doet waar het team uit bestaat. Misschien is dat nog even voor de luisteraars goed om te horen wie er een beetje wat aan meewerkt.
1: Ja, er zijn verschillende mensen bij betrokken. Mijn zwager, Christo.
0: Heet die officieel ook Christo? Want ik heb een hele andere naam gehoord.
1: Ja, ja, maar dat ze gaan... Dat, Nee, het Christo.
0: Oké, okay, noem hem Christo, ja.
1: En die doet veel achter de schermen.
0: Ja, die is heel druk mee.
1: Samen met mijn zus. Die doen spulletjes op Facebook en Instagram regelen.
0: Ja. Maar ook voor het team, hè? Christo, druk in het team. Ja. Een soort coördinator.
1: Ja. Ja. En dan hebben we Gerald erbij.
0: Ja.
1: Gerald Lekkerkerken. En die doet ook heel veel voor Levi. En voor, die gaat mee alle races. Mm-hmm. En die helpt de monteur op de grid. En onze monteur, die komt uit Zierikzee. Dat is Wim.
0: Ja, dat is wel een eindje weg, hè? Hoe kom je daar zo aan?
1: Ja.
0: Die zal bij een ander team natuurlijk ontmoeten.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Hoe zeg je, gaat niet echt naar Zeeland om een monteur op te halen?
1: Nee, die zijn we tegengekomen op het circuit. En dat was toen wel een klik, ja.
0: Ja.
1: En die is gewoon bij ons komen sleutelen.
0: Ja. En opa Wim is in de keuken, hè?
1: Opa Wim, en die doet dat catering. Vaak met Egbert nog een beetje.
0: Ja, een beetje ijsbak en gehaktballetjes warm maken. Ook belangrijk.
1: Ja.
0: Ja, Levi, dan heb je ook nog een trainer en je hebt nog een fysiotherapeut. Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, bij Johan Vlier, daar doe ik 2 keer in de week krijg ik personal training van hem.
0: Mm-hmm.
2: Of 1 keer in de week van hem en dan de andere keer in de week van iemand anders die daar werkt. Maar die sponsoren mij en dan als er wat aan de hand is, als ik ben gevallen of zo, dan kunnen we ook kijken of er iets heftigs aan de hand is of dat het allemaal meevalt.
0: Ja.
2: En dan kunnen we dat gewoon goed bekijken.
0: Nou, dat werkt volgens mij wel goed, hè? Want je had een keer een blessure dat ze daar redelijk snel onder controle hadden, toch? Dat je weer
2: met
0: kon rijden.
2: Gebroken pols.
0: Ja, ja.
2: Ja, dat kwam ook omdat we natuurlijk naar het laseren zijn gegaan. Maar daarna heb ik die oefeningen gedaan bij de fysio, bij Johan. En toen ging het redelijk goed.
0: Ja, en dan zit er nog iemand in Spanje waar je ook traint.
2: Ja, Carl Smit, dat is mijn trainer. Daar ga ik van de winter weer zo vaak mogelijk heen. Want ik moet gewoon klaarstaan voor het volgende seizoen en zoveel mogelijk trainen. En daarbij woon ik dan, dan vlieg ik alleen naar Spanje. En daar blijf ik dan een week, soms 2 weken, verschilt.
0: Ja, is dat voor jou te doen, Marcel, gevoelsmatig dat je zo'n kind gewoon op vliegtuig zet naar Spanje? Of ben je er nu al aan gewend?
1: Nou, daar moet je wel even aan wennen,
0: ja.
1: Moet ik zeggen. Alles wordt een klein beetje normaal.
0: Ja. Ja, in het begin moet je dat toch het vertrouwen even geven, ook aan die man die je eigenlijk niet kent. Hè?
1: Dat klopt.
0: Maar daar is nu wel een klik, heb ik begrepen, dus dat is allemaal in orde, hè?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Goed, dan gaan we even, want voor de tweede is het uur alweer voorbij. Levi, even dan een terugblik naar het afgelopen jaar, 2026. Voor jou het eerste jaar om eens even, om grote wielen, snelle motoren te rijden. Hele andere omgeving natuurlijk. Ook een internationaal gebeuren, hè, want het is Europees gebied. En je hebt dan volgens mij totaal 4 Grand Prix. Of 5.
2: 7 weekenden.
0: Oh, 7 weekenden. Dat leek zo, maar er kwam natuurlijk dat nog 2 in Nederland zaten. 7 weekenden. Dan hoeveel deelnemers zijn er? Hoe doe je dan mee aan die Moto4?
2: Normaal gesproken volgens mij 24 of 23. En dan heb je soms wildcards. Zoals de laatste keer op Assen deden er in totaal 26 mee.
0: Nou ja. Nou ja, andersom kun je ook een wildcard krijgen om in die andere klasse te rijden. Hè? Heb je ook gedaan?
2: Ja, hebben we dit seizoen ook gedaan. En toen ben ik derde geworden, dus dat ging wel goed.
0: Ja. Die motors waren net zo snel als die normale motor 4, of?
2: Ja, dezelfde motoren.
0: Oh, oké. Okay. Nou, goeie. Mooie prestatie ook op Assen. hoe kijk je zelf terug? Want van tevoren heb je een soort presentatie en een doelstelling en hoop hoe het allemaal zou gaan en kunnen gaan en... De lat was volgens mij indirect niet erg hoog gelegd, maar wel gewenst om eens even te kijken of het bij de eerste 15 gaat lukken of 10 of dat soort gesprekken kom je dan wel. Maar het was volgens mij de bedoeling dat het een leerjaar werd, hè, omdat je voor het eerst op de grote wielen ging rijden. En dat is natuurlijk ook de snelheid, hè, zo'n ding loopt 250 kilometer, hoe hard gaat die?
2: Ja, 210 halen we op Assen, maar hij zou technisch gezien iets harder moeten kunnen, maar dat halen we niet op het circuit.
0: 230 heb ik wel eens gehoord dat het ging.
2: Dat heb ik nooit gehad. Nee? Ik niet.
0: Nou ja, maar in ieder geval hard genoeg vergeleken met de mini-bikes. Nou, hoe is jouw ervaring dan het afgelopen jaar? Hoe kun je het een beetje in het kort omschrijven, hè, dat je dan begon? En valt het mee, valt het tegen, is het anders? Hoe zit je er nu in?
2: Nou, de doelstelling was gewoon in eerste instantie, het is een leerjaar en de eerste race is top 15 en dan rustig richting top 10 het einde van het seizoen. Dat ging aan het begin wel goed, alleen toen heb ik een paar crashes gehad en dat doet mentaal wel iets. En af en toe was de motor niet goed in het weekend.
0: Ja.
2: Dus de 2 middelste races van het seizoen gingen wat minder, maar de laatste 2 gingen eigenlijk wel goed. Want op Oostjesleben kwalificeerde ik me als 7e en reed mee met de kopgroep op P7. Alleen toen viel ik en in de kwalificatie had ik technische problemen en in de race 2 ook. En Assen ging eigenlijk ook goed, race 1. Alleen, want toen ben ik 5e geworden, dus dat was goed en gekwalificeerd als 12e in de regen. En in race 2 was mijn motor te warm, dus ben ik helemaal teruggevallen naar achter. Omdat mijn motor gewoon geen power had. En toen ben ik eraf gereden door iemand anders. Maar ik denk dat we niet mogen klagen. Want ik heb nu wel gezien dat de snelheid er is. En dat ik weet dat ik mee kan met de voorste.
0: Ja. Dus al met al, ondanks wat pech natuurlijk. Hè, motorpech. Maar ook inderdaad valpartijen. Word je natuurlijk ook, moet je mentaal ook even tegen kunnen. Want dan dezelfde bocht de volgende keer. Denk ik, ja, hier ben ik onderuit gegaan. Zo gaat dat denk ik toch, hè, in je kopie.
2: Ja, je probeert er niet over na te denken. Maar toch, als je ergens met 190 vanaf gaat, denk je daarna wel iets meer na bij die bocht.
0: Ja, ja, je kunt hem ook niet overslaan, denk ik.
2: Nee, oh, lastig.
0: Maar goed, al met al, Marcel ook tevreden het eerste seizoen zo in deze klasse?
1: Ja, ik was zeker aan het eind van het seizoen was ik tevreden, ja. Ja.
0: Ja. Ja, je moet het allemaal maar met de plussen en de minnen en de vallen en opstaan. En het was eigenlijk van tevoren bekend. Maar ja, in zo'n seizoen is het toch anders dan dat je van tevoren erover gaat praten. En het moet allemaal maar ervaren en gebeuren. Maar al met al, alles is nog heel natuurlijk arm en benen. Of zijn er nog dingen dat je zegt, dan kan de arm niet meer gebruiken of zo?
2: Nou, inmiddels wel weer. Ik heb alleen aan het begin van het seizoen mijn pols gebroken. Maar ik heb nu nergens meer last meer van.
0: Okay.
2: Dus alles is weer goed.
0: Alles is weer onder controle. Nou, dan gaan we ook even naar het volgende nummer luisteren.

0: Ja, de winnaar takes it all. En zo is het natuurlijk, de winnaar die pakt het allemaal. En of het de winnaar voor het nieuwe seizoen wordt, ja, is nog maar de vraag natuurlijk. Mooie uitdaging. En zeker voor Levi, die dan in de nieuwe klasse voor het tweede jaar mag en kan rijden. De Moto 4. Ja, Levi, 2027. Is er al iets, een doelstelling of een idee? Of heb je zelf een gevoel hoe als het moet, zou kunnen gaan?
1: Ja, het doel is gewoon altijd om te winnen. Om deze winter gewoon zo hard te trainen dat ik volgend jaar gewoon wedstrijden kan winnen. En zo hoog mogelijk in het kampioenschap eindig. En dan hopen dat ik door mag naar de Red Bull Rookies voor 2028.
0: Ja, de Red Bull Rookies. Misschien even voor de luisteraars even om hem uit te leggen hoe het zit. Dit is een klasse die je dus zelf moet financieren en rondrijden. En dezelfde motoren en hopen dat je daar als beste uitkomt. Die Red Bull Rookies, is dat een onderdeel van de Red Bull? Dat die Red Bull dat zelf bepaalt om te kijken wie willen we hebben?
1: Ja, ze doen eigenlijk een selectie-event van tevoren. Daar kun je voor inschrijven en daar word je dan voor geselecteerd of niet. Maar als je wel geselecteerd wordt voor dat event, dan ga je verder naar dat selectie-event. Dan moet je daar rijden en dan bepalen ze wie er het jaar daarop doorgaan. En als je de Moto 4 wint, in het kampioenschap ga je sowieso naar de Red Bull Rookies.
0: Oh.
1: En de top 3 mag volgens mij sowieso naar het selectie-event.
0: Oké, nou, het zijn mooie uitdagingen dan.
1: Ja, daar ga ik wel voor.
0: Ja, is die Colin Feijer ook op deze manier begonnen?
1: Ja, die is ook. Maar die heeft het Spaanse kampioenschap gereden, zeg maar. En is daarna naar de Red Bull Rookies gegaan. Ja, en
0: dus die is ook gevraagd om daar. En die kon er ook terecht bij de Red Bull. En dan, even nog een stapje verder dan, hè, Red Bull. Wat gaat er dan gebeuren, die Red Bull rookies? Kom je dan in de professionele teams of zo? Of hoe moet ik dat zien?
1: Tijdens de rookies of daarna?
0: Nee, daarna. Als je ziet rijden, denk in de Red Bull, nou, die jongen moeten we hebben. Plak je ze dan gelijk eruit?
1: Daarna, als je het goed doet daarin, dan word je vaak wel opgepakt door een team in de Moto 3. En dan?
0: Dan rij je al in beeld.
1: Ja.
0: Ja. Dus zit het wel dichtbij allemaal, hè? Het is geen eindeloze stappen. Dus als je goed bent, dan ben je ook misschien ook al heel snel goed, hè?
1: Ja, het is zeker mogelijk om het te halen als je heel goed bent, want ik ben al best ver gekomen, denk ik.
0: Ja.
1: En het zijn niet heel veel stappen meer.
0: Nee, nou, de grootste stap is, Marcel, denk ik, het geld. Want nu moet je alles zelf betalen en straks is er misschien een team wat dan de boel financiert. Dat is natuurlijk met die Max Verstappen net zo geweest. Zijn vader heeft ook heel moeten investeren en nu jagen ze met zo'n straaljager hier vanaf Lelystad overal naartoe. En zo'n vliegtuig van 54 miljoen. Zover is het natuurlijk nog niet, maar ik bedoel, dat is wel het verschil, Marcel, natuurlijk. Hè? Je moet nog blijven investeren nog.
2: Ja, de aankomende jaren dan zal er nog wel een paar euro geïnvesteerd worden, ja.
0: Ja. Maar goed, als het dan uiteindelijk het bereik trok is en hij zou inderdaad naar de rookies kunnen en hij wordt getalenteerd door aangetrokken door een team en die gaat het voor de rest regelen en betalen, dan is het natuurlijk de moeite waard ook en misschien is sowieso de moeite waard om te kijken hoe ver als die komt.
2: Ja, dat klopt zeker. We kregen vorige week nog een telefoontje vanuit Spanje. Dan kon Levi nog bij een team komen rijden afgelopen weekend. Maar de kosten zijn daarin zo hoog.
0: Ja.
2: Maar het is eigenlijk, ja, lastig verhaal.
0: Ja. Ja, het geld blijft natuurlijk vooral tegenwoordig. Economisch wordt het natuurlijk een stuk minder ook. In de middenklasse, mensen hebben straks iets minder geld. De armen worden armer en de rijken worden rijker. Alleen bij die rijken moet je net de poeder vandaan kunnen halen. Maar die ben ook niet voor niks zo rijk geworden. Dus ja, dat is best wel lastig, denk ik.
2: Tot nu toe valt het niet mee.
0: Nee. Nee, het is ook een gunfactor natuurlijk. Maar goed, het kan ook in het klein. Hè? Daar wou ik het toch even met jou over hebben. En er zijn ook mensen zat die misschien toch zo'n leven vanuit gezien de situatie. Dat het zeg maar uit de plaatselijke buurt komt. Zeg, nou, die jongen die gun ik toch wel wat. Of die een steuntje in de rug. En elke euro is er één natuurlijk, Marcel. Want daardoor hebben jullie ook een club van 100 en 500 opgericht, toch?
2: Ja, dat klopt zeker. En daar zijn we ook heel blij mee met die mensen die we nu hebben.
0: Ja, maar er kan natuurlijk nog wel wat bij.
2: Er kan zeker nog wat bij.
0: Ja. Dus even een oproep aan de luisteraars. Mocht u denken van, nou, ik wil Levi ook eens even steunen. Want die jongen die gunt me toch even de laatste fase. Want zo zie ik het zelf ook. Dat de laatste etappe naar het grote gebeuren. Ja, dan is een 100 euro natuurlijk best wel voor een familie misschien wel veel. Maar sommigen denken, ja, ik heb het toch nog liggen. Of ik heb het ervoor over. En ik gun het hem dat. Dan kun je, denk ik, Levi even met jouw contacten denken.
2: Ja.
0: Ja, en ook of via de website of Facebook of even een berichtje sturen. Nou goed, dat kan altijd via de... Je hebt zelf ook Facebook of zo, Levi?
1: Ja, we hebben een Facebook-account en dat regelen Christo en Angelique dan. Dus die zullen dat dan oppakken vanaf daar.
0: Oké, nou. Dus u hoort het, luisteraars. Een kleine bijdrage is al voldoende. Want als je de 10 hebt, is ook weer 1.000 euro. Dus elke 100 is er 1. En natuurlijk begrijp ik ook wel dat de mensen zeggen... Ja, mijn dochter die wil ook wel op tennis en die wil dit. Dat snappen we wel. Maar goed, wij hebben het hier ook over liefhebbers van deze sport. En natuurlijk iemand die Levi dat gunt. Dus ik zou zeggen, jongens, klim even in de pen. En alle kleine bijdragers is. En natuurlijk ook voor grote sponsors in de buurt. En we hebben wel wat grotere sponsoren. Maar er kunnen er inderdaad ook nog wel wat bij. En ik denk dat dat ook goed is voor een bedrijf om zeker een keer een gesprekje te voeren. En ook daar kan even contact voor opgenomen worden. Goed, toekomst. Ja, we hebben het er al over gehad. Levi, hoe zie je het zelf? Jij ziet je straks daar wel tussen de grote jongens rijden in de Grand Prix MotoGP.
1: Ja, dat is wel het einddoel eigenlijk. Ja. Dat is wel gewoon wat ik wil.
0: Ja. Moet je er verder nog wat aan doen buiten geld en alles om? Moet je conditie, hoe is het met de conditie en zo?
1: Ja, fysieke training. Ik doe nu dan 2 keer in de week die personal training. En door de week hardlopen. En meestal in het weekend mountainbiken. En in Spanje doe ik heel veel wielrennen. 100 kilometer op een dag. En dan ook hardlopen en gewoon rijden. Dus...
0: Okay.
1: Voor fysieke training ben ik nu druk bezig en denk ik dat ik best veel doe.
0: Ja, ja. Goed, nou, voor de rest moet je natuurlijk in de privésfeer... en moet je natuurlijk ook nog eten koken en eten en allemaal andere dingen doen. School en zo. Komt dat ook allemaal nog goed, die school? Of heb je de studie van wel gezegd?
1: Nee, school gaat nu nog goed. En ik zit nu in mijn examen, ja. Dus is de bedoeling dat ik met een diploma van school af ga.
0: Oké.
1: En dan...
0: Nou, en daar gaan we zo even over hebben, nog even over de diploma en de toekomst. In ieder geval, ik wil eerst even, ja, je bent hier met je vader, maar je hebt natuurlijk ook een moeder. En je moeder komt ook af en toe kijken, hè?
1: Ja, die was er afgelopen weekend ook en in Assen ook.
0: Ja, nou, oké. Okay. We hebben net een bericht van haar gekregen, want ze wist dat je in de uitzending kwam. En ze wou je ook in ieder geval even de groeten doen en ook een nummer voor je aanvragen. Dus vandaar dat we dat even doen.

0: Ja, dat was Natasja. Nou, ik kende niet, maar in ieder geval, ze zong trots op jou. En dat nummer was speciaal voor Levi, aangeboden door zijn moeder. Nou, daar hoeven we verder geen tekst bij te hebben, want de tekst was duidelijk genoeg. Dus hartstikke mooi. Maar niet?
1: Ja, leuk.
0: Goed, Levi, we sluiten een beetje, we ronden het een beetje af. We hebben nog een paar minuten te gaan voor de klok van 7 uur. Dan zit het er alweer op, dit programma. Maar we gaan nog even, wil ik nog een paar vragen stellen. Want ik ben altijd nieuwsgierig naar mensen die wel gestudeerd hebben. Want daar kan ik mezelf niet toe rekenen. Dus vandaar dat ik ook even vraag, hoe zit dat dan? Kijk, je wou als jochie al motorcoureur worden. Nou, dat is tot nu toe al gelukt, zeg maar. Wat er ook maar gebeurt, dat heb je allemaal al heel ver bereikt. Ik had het net over de studie, zeg maar, nou, dat gaat prima. En er zijn speciale studies voor sporters, heb ik begrepen. Hoe zit dat? Normaal zat je op school hier in Oosterdorp, dacht ik, of zo. En dan mag je gewoon lekker thuis blijven om thuis te leren. Of hoe gaat dat?
1: Nou, was het maar zo'n feest.
0: Oh.
1: er zijn wel speciale sportscholen, zeg maar. Maar ja, daar heb je een NOC-NSF status voor nodig. En die heeft de wegrace nu niet meer, de cross wel. Maar de race niet meer, omdat er niemand op het hoogste niveau rijdt.
0: Oh.
1: Dus als Colin in de GP komt, dan komt dat als goed is weer goed.
0: Ja, ja.
1: Maar op het Oosterlicht is dat niet echt een probleem. Als ik gewoon goede cijfers al en een beetje mijn best doe, dan vinden ze het geen probleem, ja, okay, als ik vrij krijg.
0: Dus als je een beetje voldoendes blijft halen, dan doen ze even de hand voor de ogen, zeg maar.
1: Ja.
0: En jouw zo'n klasgenoten, zijn die dan niet jaloers of beginnen die dan niet te zeuren van ik wil ook lekker thuis leren, of hoe gaat dat?
1: Nou, ze zijn er op een gegeven moment wel klaar mee dat ik er ook kind niet ben. Dat ik elke keer weg ben naar Spanje en zo.
0: Ja, dat is toch logisch.
1: Ja, dan zijn ze denk ik soms wel een beetje jaloers dat ik in Spanje zit.
0: Even over de studie dan. Want we praten maar over de toekomst. En we gaan Colin Feijer achterna. En zo denken we erover. Is natuurlijk ook de bedoeling, want anders hoef je niet aan te beginnen. Maar als dat nu niet gaat lukken, wat voor diploma's heb je dan? Wat word je dan, zeg maar, tuinman of pakketbakker? Of welke kant gaat het dan op?
1: Als ik heel eerlijk ben, heb ik nog geen idee wat ik dan wil worden.
0: Je gaat er gewoon niet vanuit dat het nodig is.
1: Nee, maar nu doe ik VMBO, dus dan heb ik die diploma als het goed is aan het eind van dit jaar. En dan moet ik nog even kijken wat ik daarna ga doen. Maar ik wil sowieso iets met techniek doen met mijn handen, want achter een computer zitten vind ik niks de hele dag.
0: Nee, oké. Okay. Nou, dan gaat het vanzelf wel goed komen. Hoef je inderdaad dan niet druk over te maken, maar dat was wel een toekomstvraag natuurlijk. En op zichzelf denk ik, ja, het wordt allemaal niks. Ik ga dan toch dan, als ik dan toch moet kiezen, dan ga ik voor dat vak. Kunnen we altijd ook vrachtwagenchauffeur worden, is ook mooi. Kan er uit ervaring mee praten. Of zoals je vader, gewoon lekker in de bouw timmeren. Hè?
1: Ja, kan ook nog.
0: Of niet, Marcel?
2: Zeker weten.
0: Dat bevalt nog goed?
2: Ja hoor.
0: Oké, okay, goed. Goed, nou dan zijn we een beetje aan het eind gekomen. Even kijken of we nog wat... ik wou nog even wat zeggen over de sponsoring natuurlijk. Want nogmaals, het is echt wel een dringende oproep voor jongens. Elke euro is er één. En ze kunnen dan ook via de Facebookpagina van Levi natuurlijk. Maar ze kunnen ook via bij even contacten. Dan komt dat allemaal goed. Ook grotere sponsors, we hebben daar ook wat leuke pakketten voor. Dus wat dat betreft steun die jongen en... Het laatste zetje in de rug naar de road to the GP heet dat, hè? Dat is de tekst. MotoGP. Goed, hebben jullie verder nog wat te melden?
1: Nou, eigenlijk niet, ja. Elke euro is welkom, dus het zou fijn zijn als er sponsoren zijn die luisteren.
0: Ja.
1: Toekomstige sponsoren.
0: Maar dat mag ook particulier, hè?
1: Ja, als het maar geld is.
0: Zo is het. Marcel, nog even een vraagje nog even voordat we afsluiten. Het seizoen, wanneer begint dat weer? Moeten we rekenen januari, februari of zo? Wanneer is de wedstrijden?
2: Nou, Levi zal zoveel mogelijk gaan trainen deze winter. En rond de kerstdagen dan is er een training in Spanje van de Moto4. Daar zal hij ook aan deelnemen als het goed is. Bij gezondheid. En dan begint in april begint het seizoen weer.
0: Als ja, ja. Goed is. En dat zijn waarschijnlijk ook weer 7 wedstrijden dan. 7 weekenden.
2: Ja, dat wordt pas bekendgemaakt in januari.
0: Ja, maar het worden niet 14 of zo.
2: Nee, waarschijnlijk niet.
0: Nee. Goed, dan hebben we het over de Moto4. Nou, we gaan het allemaal volgen. Er is ook nog een presentatie en een sponsoravond gepland. En dat zal denk ik november worden, zo'n beetje geloof ik.
2: Dat was wel de bedoeling.
0: Ja, en daar kunnen dan ook nog potentiële mensen zich voor aanmelden. Uiteraard, en ook daar wordt een presentatie gegeven wat het toekomstbeeld daarvoor gaat worden met het team. Dus mocht u daar interesse in hebben, schroom niet. Neem even contact op, dat kan ook via mij. En dan komt het allemaal goed. Goed, nou Levi, bedankt dat je even de tijd wou nemen voor dit moment. Ik heb begrepen dat we ook nog in de combinatie-uitzending met de Loco, oftewel Noord-Veluwe Sport op zaterdag, is er nog een uur beschikbaar. Om 5:00 tussen 5 en 6 hebben ze gevraagd of jij er ook nog even wil aanschuiven. Dat zou mooi wezen, kunnen ze ook in Oldebroek en omgeving nog even naar luisteren. Ik neem aan dat dat geen probleem was.
1: Dat denk ik niet dat dat een probleem is.
0: Goed, dus dan kunnen ze daar ook nog even naar jullie luisteren. Marcel, jij ook bedankt en succes. En dan moet er immers snel alles, zou ik zeggen. En dan komt het wel goed.
2: Gaan we zeker doen.
0: Oké. Okay. Ja. Goed, dat was Levi Vlier met Marcel hier in de studio. We gaan eindigen met een nummer natuurlijk. Dat kan ook niet anders, de We Are The Champion. Want dat is natuurlijk ook de doelstelling voor Levi om champion te worden of wereldkampioen. Zeker in de MotoGP. Maar zover is het nog niet. Eerst een stukje nog daartussenin en dat gaat zeker lukken. We wensen u een hele fijne avond nog namens het programma hier van de lokale omroep Elburg. Het programma WWW. Vandaag zonder onze grote vriend Rob de Konings. Maar als goed is, is hij volgende week er weer. Dus wat dat betreft, dan zal het ook wel weer goed komen. En ik zou zeggen, luister nog fijn naar de volgende programma's die hier komen. Ook het orgel hierna, zoals u weet, is daar meneer Seibel overleden. Maar de opnames zijn nog wel gedaan en die krijgen we nog steeds te horen. Dus vanavond ook weer een orgel hierna, dit programma. Nogmaals, wens u een hele fijne avond nog. En ook veel plezier met het luisteren van Lou FM, Lou Media. En voor alle informatie kunt u ook kijken op de website loumedia.nl. En natuurlijk de VRMG groep. Dus wat ons betreft, fijne avond en tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg. Vanuit het hart van Elburg. Lou FM.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om. Zonder na te denken. Ik liet jou.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen.

stijgingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd.